0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse tenniswereld krijgt er een nieuw gezicht bij op het hoogste niveau. Max Houkes maakt binnenkort zijn debuut in Parijs. De 25-jarige tennisser heeft zich via zijn positie op de wereldranglijst geplaatst voor het kwalificatietoernooi van Roland Garros. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Houkes is deze stap een lang gekoesterde wens. Hij ziet de deelname als een beloning voor jarenlang investeren en hard werken. Hij geeft toe dat hij dit moment liever eerder in zijn loopbaan had beleefd en kijkt vooral vooruit naar de toekomst. Hij voelt dat hij nog vele jaren op topniveau kan meedraaien. De voorbereiding van de Nederlander is opvallend. Terwijl het toernooi in Frankrijk nadert, staat hij deze week nog op de baan tijdens een Challenger-toernooi in Tunesië. Zodra dat toernooi erop zit, reist hij in één streep door naar de Franse hoofdstad. De steun vanuit zijn directe omgeving speelt een grote rol in dit succes. Houkes benadrukt dat hij dit zonder de hulp van de mensen om hem heen nooit had gered. Een flinke groep familie en vrienden reist dan ook met hem mee om hem bij te staan. Om het hoofdschema te bereiken moet hij 3 wedstrijden winnen. Naast Houkes komen ook Jesper de Jong, Talon Griekspoor en Botik van der Zandschulp in actie op het Franse gravel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord wil de nieuwe technische leiding snel kunnen presenteren. De club heeft de hoop uitgesproken om de komst van de Belgische kandidaat Davy Hugo binnen anderhalve week definitief rond te hebben. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De onderhandelingen met de huidige directeur van Club Brugge zijn in volle gang. Rigo heeft inmiddels een concreet voorstel uit Rotterdam op zak om vanaf juli het stokje over te nemen van Dennis de Kloeze. Hoewel de gesprekken lopen, is er nog geen sprake van een getekend contract. Bij Club Brugge houden ze hun directeur liever aan boord en de verwachting is dat zij nog een tegenvoorstel gaan doen. Rigo zelf houdt de focus voorlopig op de Belgische titelstrijd en wil geen onrust stoken zolang zijn huidige ploeg nog vol in de race is. Achter de schermen wordt er ondertussen ook op andere fronten doorgeschakeld. De komst van Robert Eenhoorn als algemeen directeur lijkt bijna zeker. En ook de gesprekken met Giovanni van Bronckhorst voor een technische rol verlopen positief. De club wil deze nieuwe gezichten snel op hun plek hebben om samen met trainer Robin van Persie de selectie voor de Champions League vorm te geven. De positie van trainer Robin van Persie die blijft ongewijzigd. Ondanks de personele wisselingen in de top spreekt de club volop vertrouwen in hem uit. Na het behalen van een ticket voor de Champions League is de prioriteit nu om de nieuwe directeuren snel aan de slag te krijgen, zodat de selectie voor het nieuwe seizoen versterkt kan worden.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 3 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Kinderen met een blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden. Vaak herstellen ze prima met antibiotica, zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC. 7 op de 10 zijn daarna van alle klachten af. Op dit moment is bij kinderen opereren nog standaard. Volwassenen kunnen al kiezen tussen een operatie of antibiotica. Veel politici zijn woest over de rellen afgelopen avond bij een AZC-protest in Loosdrecht. Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA spreekt van een directe ondermijning van de democratie. Volgens CDA-leider Bontebal is het idioot en crimineel gedrag waar geen enkele rechtvaardiging voor is. In Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk en fakkels, waardoor bij het gemeentehuis brand uitbrak. Na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn afgelopen dag in de Oekraïnse regio Dniepropetrovsk zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky meldt op zijn beurt dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. En het Verenigd Koninkrijk gaat 10 Britse staatsburgers, onder wie ook passagiers van het cruiseschip Hondius, repatriëren om ze in preventieve isolatie te laten gaan. Er is ook medisch personeel bij dat op het schip contact heeft gehad met mensen die besmet bleken met het hantavirus. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. Het is wisselvallig en fris vannacht bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon komt erbij, kan het nog 12 of 13 graden worden.
0: Grand Prix Radio.

0: Daar duurde het uren voordat de stewards knopen doorhakten over verschillende incidenten. Veel beslissingen werden doorgeschoven, waardoor er na de race nog veel te bekijken was voor de stewards. Pas toen de meeste coureurs al onderweg naar huis waren, werd de einduitslag veranderd door een tijdstraf voor Charles Leclerc. Steiner vertelt nu dat de huidige werkwijze niet meer van deze tijd is. Volgens hem moet de FIA een deadline instellen. Als een besluit niet binnen die tijd is genomen, zou er geen straf meer moeten volgen. Hij verbaast zich erover dat zaken die op beeld heel duidelijk te zien zijn, zoals het overschrijden van de witte lijn bij de pitstraat, uren in beslag nemen. Volgens de Italiaan moeten stewards zich focussen op de incidenten en niet op het kijken van de race voor hun plezier. Hij ziet liever dat zij elk voorval direct analyseren, zodat er direct duidelijkheid is. Omdat teams later toch nog proces kunnen aantekenen, ziet Steiner geen enkele reden om beslissingen urenlang uit te stellen.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Paul van Bergen.nl, daar vind je wel.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De nationale ploeg van Curaçao verkeert in zwaar weer vlak voor hun historische debuut op het wereldkampioenschap. Naar het bliksemvertrek van bondscoach Fred Rutte legt nu ook perschef Kees Jansma per direct zijn taken neer bij de voetbalbond. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nadat Dick Advocaat eerder stopte om persoonlijke reden, nam Fred Rutte het stokje over. Nu de situatie in de familie van de advocaat verbeterd is, nam de druk op Rutte toe om plaats te maken voor de terugkeer van de oude coach. Zowel de spelersgroep als de hoofdsponsor zouden hebben aangedrongen op deze wisseling. Nu de bond heeft besloten om inderdaad met Dick Advocaat naar het wereldkampioenschap te gaan, is voor Kees Jansma de maat vol. Hij benadrukt dat zijn vertrek niets te maken heeft met een persoonlijke voorkeur voor een van de trainers, maar puur met de manier waarop de bond met de situatie is omgegaan. Hij noemt de gang van zaken rondom de trainerswissel onrechtvaardig en onacceptabel. Volgens Jansma is het niet juist dat een coach moet verdwijnen op het moment dat de resultaten juist goed zijn. Curaçao wist zich onder leiding van Advocaat en Cor Pot voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor een WK. Advocaat gaat weliswaar als bondscoach naar het toernooi, maar hij doet dat zonder een groot deel van de vertrouwde gezichten in zijn staf.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: song.
1: Sportradio.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Een kind met een blinde darmontsteking kan ook met antibiotica worden behandeld. Volgens onderzoekers van het Amsterdam UMC is een operatie lang niet altijd nodig. Nu is dat nog standaard, maar 7 op de 10 kinderen zijn na een infuus met antibiotica ook van hun klachten af. Volwassenen hebben die keuze al langer. Nederland wil best meer doen om de Straat van Hormuz te beschermen. Maar eerst wordt bekeken wat andere landen doen. Dat zei defensieminister Jezelgus na een videocall met haar Europese collega's. Ze denkt onder meer aan het steunen van duikers en een fregat. Maar zegt tegelijk ook dat er geen kant-en-klaar lijstje met opties is. Ruim 4 maanden na de oudejaarsbrand in een bar in het Zwitserse Grand Montana liggen nog altijd bijna 40 mensen in het ziekenhuis. Bij de brand kwamen destijds 41 mensen om en raakten er meer dan 100 gewond. Tijdens het onderzoek na de brand werd duidelijk dat de bar al jaren niet was geïnspecteerd. En tijdens de eerste halve finale van het Songfestival zijn 4 mensen de zaal uitgezet omdat ze het optreden van Israël verstoorden. Vlak daarvoor waren in de uitzending pro-Palestijnse leuzen te horen. Israël ging door naar de finale en ook favoriete Griekenland en Finland zien we zaterdag terug. Nederland doet niet mee. Het is wisselvallig en fris bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon erbij komt, dan kan het nog 12 tot 13 graden worden.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatsstadion Tialf wordt mogelijk het decor van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de Olympische Winterspelen wil het gesprek aangaan met de stadion in Heerenveen om een mogelijke samenwerking te bespreken. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Fransen lieten eerder al weten dat ze voor de Spelen in de Alpen geen nieuwe schaatshal gaan bouwen. En dat opent deuren voor bestaande locaties buiten de landsgrenzen. Naast Heerenveen was ook het Italiaanse Turijn in beeld, maar de voorkeur lijkt nu uit te gaan naar de Nederlandse schaatstempel. NOC-NSF bevestigt dat de gesprekken gaande zijn met het Internationaal Olympisch Comité en dat er de komende periode op detailniveau wordt gekeken naar de mogelijkheden. Hoewel de keuze nog niet definitief vaststaat, is de kans

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Only sound you will hear is the beating of my heart, and we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Got me on the boxes as a Mr. O.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Oud-international Gérard Piqué heeft een boete van 2 ton gekregen voor het illegaal gebruiken van voorkennis bij de aankoop van aandelen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Spaanse toezichthouder heeft de oud-voetballer een sanctie van €200.000 opgelegd. De aanleiding voor de boete is een transactie rondom een bedrijf in de gezondheidssector. Piqué kocht voor een groot bedrag aan aandelen nadat hij een tip had gekregen van een zakenman over een naderende overname. Vlak nadat die overname officieel werd, verkocht hij de aandelen direct weer met flinke winst. Volgens de autoriteit is duidelijk dat de oud-speler van Barcelona handelde op basis van informatie die nog niet publiekelijk bekend was. Ook de zakenman die de tip gaf moet een flinke boete betalen. Het is voor de wereldkampioen van 2010 de 2e tegenslag in korte tijd. Recent werd hij namelijk ook al voor 2 maanden geschorst in zijn rol als eigenaar van de club FC Andorra. Die straf kreeg hij omdat hij zich meerdere keren agressief had gedragen richting een scheidsrechter. Piqué nam een paar jaar geleden afscheid als profvoetballer na een zeer succesvolle carrière bij Manchester United en FC Barcelona. Ja, sinds het einde van zijn actieve sportcarrière komt de oud-verdediger vooral als ondernemer in het nieuws. Al verloopt dat niet altijd zonder juridische hobbels.
2: Dit is
1: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt dan in 2024. Maar het aantal inzetten steeg ook, blijkt uit cijfers. Er werd vaker lichamelijk geweld gebruikt, ook omdat de agenten zelf vaker en met heftiger geweld te maken kregen. Er moesten vaker honden, stroomstootwapens en spuugmaskers worden ingezet. Premier Jetten noemde het geweld gisteravond tijdens een AZC-protest in Loosdrecht onacceptabel. Hij wil uitgezocht hebben wie de protesten van de laatste tijd organiseert. Gisteravond werd met vuurwerk en fakkels gegooid en ontstond brand. De daders moeten wat Jetten betreft een hoge straf krijgen als waarschuwing. Ondanks de oorlog met Amerika heeft Iran nog altijd flink wat wapens over, meldt de New York Times op basis van ingewijden. Het zou nog beschikken over 70% van zijn mobiele lanceerinstallaties en rakettenvoorraad. President Trump zei eerder dat het Iraanse leger helemaal verpletterd was. En na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn gisteren in Oekraïne zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky noemt de aanvallen cynisch, maar meldt op zijn beurt ook dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. Af en toe vallen er buien. Die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 tot 13 graden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De bokscarrière van Jake Paul hangt momenteel aan een zijden draadje. Sinds zijn zware partij tegen Anthony Joshua kampt de Amerikaan met ernstige complicaties aan een gebroken kaak, waardoor een terugkeer in de ring onzeker is. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de kaakbreuk al even geleden is, blijft de nasleep de bokser achtervolgen. Binnenkort staan er nieuwe scans op de planning om te zien

0: klaar is in de sport en spreekt van onafgemaakte zaken. Toch is er vanuit zijn directe omgeving twijfel. Zijn behandelend arts zou hem het liefst zien stoppen om verdere schade te voorkomen. En ook zijn verloofde, schaatser Jutta Leerdam, is nauw betrokken bij het proces. Volgens Paul begrijpt zij zijn drive als topsporter, maar wijst ze hem er tegelijkertijd op dat hij het vechten niet nodig heeft voor zijn succes. Nou, ze steunt hem in ieder geval in zijn uiteindelijke besluit of hij de handschoenen nu in de ring gooit of niet.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse tenniswereld krijgt er een nieuw gezicht bij op het hoogste niveau. Max Houkes maakt binnenkort zijn debuut in Parijs. De 25-jarige tennisser heeft zich via zijn positie op de wereldranglijst geplaatst voor het kwalificatietoernooi van Roland Garros. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Houkes is deze stap een lang gekoesterde wens. Hij ziet de deelname als een beloning voor jarenlang investeren en hard werken. Hij geeft toe dat hij dit moment liever eerder in zijn loopbaan had beleefd en kijkt vooral vooruit naar de toekomst. Hij voelt dat hij nog vele jaren op topniveau kan meedraaien. De voorbereiding van de Nederlander is opvallend. Terwijl het toernooi in Frankrijk nadert, staat hij deze week nog op de baan tijdens een Challenger-toernooi in Tunesië. Zodra dat toernooi erop zit, reist hij in één streep door naar de Franse hoofdstad. De steun vanuit zijn directe omgeving speelt een grote rol in dit succes. Houkes benadrukt dat hij dit zonder de hulp van de mensen om hem heen nooit had gered. Een flinke groep familie en vrienden reist dan ook met hem mee om hem bij te staan. Om het hoofdschema te bereiken moet hij 3 wedstrijden winnen. Naast Houkes komen ook Jesper de Jong, Talon Griekspoor en Botik van der Zandschulp in actie op het Franse gravel.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Country Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Opnieuw een anti-AZC-demonstratie in Loosdrecht gisteravond. En weer liep het uit de hand. Betogers gooiden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis waar asielzoekers moeten komen. En er was even brand. De brandweer werd tegengehouden. Vanwege het geweld kondigde de burgemeester een noodbevel af. Er was zeker één aanhouding. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt. Dat kwam deels doordat er vaker moest worden opgetreden, maar ook doordat agenten zelf ook vaker met steeds heftiger geweld worden geconfronteerd. Een van de redenen is volgens de politie dat de samenleving verhardt en groepen vaker tegenover elkaar staan. Kinderen die een blinde darmontsteking hebben, hoeven niet altijd geopereerd te worden. Een infuus met antibiotica is voor de meesten ook een prima oplossing, zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC. 7 van de 10 komen er helemaal mee van hun klachten af. Tot nu toe werden kinderen altijd standaard geopereerd. En favoriete Griekenland en Finland zijn zoals verwacht door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. België is er ook bij zaterdag en ook Israël plaatste zich. Tijdens het optreden van Zoan Bettan klonken hoorbaar leuzen uit de zaal. 4 mensen werden daarom weggestuurd. Morgen is de tweede halve finale. Af en toe vallen er buien, die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 of 13 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven heb je 10 minuten oponthoud, want er staat een pechgeval. De rechter rijstrook is dicht.
2: Grand Prix Radio.
0: Noud van Sommeren.
5: Hey, goedemorgen, het is de start van woensdag 13 mei. En ook deze dag start je sportief met heel veel sport, zoals je van ons gewend bent. Onder andere voetbal onderweg, schaatsen en ook nog tennis.

Drum pre-radio in het begin van deze woensdag. Het is de 13e. Die beginnen we met wat zon en wolken. In het noorden kan al een bui vallen. Later deze ochtend trekken stevige buien over het land met kans op onweer en hagel. Bah! Ja, vanmiddag blijft het wisselvallig met ook af en toe zon. Het wordt zo'n 13 graden vandaag. Dus ja, qua weer is het niet zo heel best vandaag. Ja, woensdag verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. Ja, wel is er in het hele land dus kans op vertraging door onweersbuien. Moet je rekening mee houden. En vanwege de werkzaamheden is de A4 Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt Bad Hoeverdorp tot morgenochtend dicht. Daar moet je dus ook even rekening mee houden. Het enige voordeel van deze dag is dan wel dat vandaag dat het wereldcocktaildag is. Dus je mag er vandaag gewoon even lekker eentje pakken. Ik zou het nu nog niet doen. Ik moet er trouwens echt niet aan denken hoor. Nu een kop

is Grand Prix Radio. De Engelse scheidsrechterbaas Howard Webb die heeft zijn steun uitgesproken voor de belangrijke VAR-beslissing van afgelopen zondag. Het betreft de afgekeurde gelijkmaker van West Ham United in de wedstrijd tegen Arsenal. De ingreep van de videoscheidsrechter werd in de Engelse media omschreven als de meest invloedrijke VAR-beslissing in de geschiedenis van de Premier League. Dat is nogal wat. Nou, volgens Webb, die scheidsrechterbaas dus, was het echter de correcte beslissing om het doelpunt te annuleren, waarmee hij de arbitrage in bescherming neemt na de ophef die ontstond. Ja, en diverse schaatskampioenen hebben met gemengde gevoelens gereageerd op het vooruitzicht van een Olympisch schaatstoernooi in Tialf in 2030. Want mogelijk wordt daar het schaatsen gehouden, omdat Frankrijk niet een aparte schaatsbaan wil openen. De Spelen vinden namelijk plaats in Frankrijk. Marijke Groenewoud die noemt het dubbel, omdat het Olympisch gevoel van een gezamenlijk dorp ontbreekt. De Noorse schaatser Peder Kongshaug die vindt het zelfs triest voor de sport dat het toernooi duizenden kilometers van de echte Spelen wordt gehouden. Routinier Jorrit Bergsma die deelt de gemengde gevoelens, maar ziet het ook als een mooie kans voor Friesland. Ja, nou, het is een beetje dubbel, maar ja, goed, Frankrijk die zegt wij gaan niet een heel schaatsstadion bouwen voor de Olympische Spelen. En wijken dus mogelijk uit naar het Tialf in Heerenveen. Daarover deze ochtend trouwens meer in Sport in het Kort. Daarover gesproken, er is weer een overzicht onderweg. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio en we zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord wil de nieuwe technische leiding snel kunnen presenteren. De club heeft de hoop uitgesproken om de komst van de Belgische kandidaat Davy Rugo binnen anderhalve week definitief rond te hebben. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De onderhandelingen met de huidige directeur van Club Brugge zijn in volle gang. Rigo heeft inmiddels een concreet voorstel uit Rotterdam op zak om vanaf juli het stokje over te nemen van Dennis de Kloeze. Hoewel de gesprekken lopen, is er nog geen sprake van een getekend contract. Bij Club Brugge houden ze hun directeur liever aan boord en de verwachting is dat zij nog een tegenvoorstel gaan doen. Rigo zelf houdt de focus voorlopig op de Belgische titelstrijd en wil geen onrust stoken zolang zijn huidige ploeg nog vol in de race is. Achter de schermen wordt er ondertussen ook op andere fronten doorgeschakeld. De komst van Robert Eenhoorn als algemeen directeur lijkt bijna zeker. En ook de gesprekken met Giovanni van Bronckhorst voor een technische rol verlopen positief. De club wil deze nieuwe gezichten snel op hun plek hebben om samen met trainer Robin van Persie de selectie voor de Champions League vorm te geven. De positie van trainer Robin van Persie die blijft ongewijzigd. Ondanks de personele wisselingen in de top spreekt de club volop vertrouwen in hem uit. Na het behalen van een ticket voor de Champions League is de prioriteit nu om de nieuwe directeuren snel aan de slag te krijgen, zodat de selectie voor het nieuwe seizoen versterkt kan worden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Pellegrino. 6-2 en 6-3 werd het. Met deze overwinning boekte Sinner zijn 31ste zege op rij tijdens een Masters toernooi. En daarmee evenaart hij het record van Novak Djokovic. Die Italiaan verkeert echt in topvorm en heeft dit seizoen pas 2 nederlagen geleden, waarvan de laatste dateert van medio februari. Sinner is dus lekker bezig. En dan druk ik me nog zachtjes uit, zeg maar. Ja, waar het minder ging, was bij Alexander Zverev. Die is op het Masters toernooi van Rome dramatisch uitgeschakeld. De Duitser verloor van de Italiaan Luciano Darderi in 3 sets, 6-1, 6-7 en 0-6. Zverev leek op weg naar een eenvoudige zege, maar liet op een 5-4 voorsprong in de tweede set en in de daaropvolgende tiebreak meerdere matchpoints onbenut. En na het verlies van die tiebreak stortte de nummer 3 van de wereld echt volledig in. En hij wist in de beslissende set geen enkele game meer te winnen. Zverev kan dus naar huis en de nummer 3 van de wereld toch, op zijn zacht gezegd, op dramatische wijze uitgeschakeld. Zo dadelijk nog meer sport voor je, want ook op deze woensdagochtend zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Radio, Grand Prix Radio aan het begin van 13 mei. En dat is in de Formule 1 een bijzondere dag. Want vandaag, precies 76 jaar geleden, werd op het circuit van Silverstone de eerste race van het eerste Formule 1 kampioenschap verreden. Gebeurde op 13 mei 1950, 76 jaar geleden dus. Zo dadelijk de headlines van het ANP-nieuws en hoor je hoe het is gesteld op de weg. Hoe ziet de woensdagochtendspits eruit? Je hoort het zo.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Bacondit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
13: Haiboe.
12: Haiboe.nl.
14: Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Haibu. Ga snel naar haibu.nl.
13: Haibu.nl.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Begon jouw dag met ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Daar heb je Huub van Hubo.
22: Hoi.
21: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
23: Ik wil als dino.
24: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
0: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
22: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Premier Jette is woedend op railschoppers die gisteravond brand hebben gesticht bij een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Hij wil hen hoge straffen geven, ook om anderen af te schrikken. Kinderen met een simpele blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden, zegt het Amsterdam UMC na onderzoek. Een infuus met antibiotica is vaak voldoende. De meesten komen hiermee van hun klachten af. En de politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Dat gebeurde vaak tijdens aanhoudingen bij demonstraties. Een van de redenen is volgens de politie dat de samenleving verhardt.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
25: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen met vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet is een ongeluk gebeurd en de vertraging is een kwartier daar. De linkerrijstrook is dicht. Iets verderop naar Amsterdam heb je nog eens een kwartier oponthoud bij Roelof Arendsveen. Op de A7 in Noord-Holland is het al druk van Horen naar Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. Daar ben je ook 10 minuten langer onderweg. En de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem is weer vrij nadat er een pechgeval stond bij Duiven. Maar de vertraging is nog wel 10 minuten.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
26: Nout van Sommeren.
27: En op deze dag start je gezond met de nodige...

is je sportradio en het begin van een nieuwe dag. Goedemorgen, het is de start van woensdag 13 mei. En woensdag, dat betekent dat er een gloednieuwe aflevering verschijnt van Autosport aan tafel. De podcast van Grand Prix Radio met deze week algemeen directeur van Circuit Zandvoort. Hij is ook directeur van de Dutch Grand Prix. Ik heb het over Robert van Overdijk. Verder te gast autosportjournalist Matthijs Diepraam en de voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Zij schuiven aan bij presentator Rick Winkelman. En vandaag wordt er met Robert van Overdijk natuurlijk gesproken over de laatste Formule 1 race op Zandvoort en de toekomst van het circuit. Verder komt de WEC-overwinning van Robin Freins ter sprake. En wordt er vooruitgeblikt op de 24 uur van de Nürburgring komend weekend en de kwalificatie voor de Indy 500. Vanmiddag vanaf 4:30 is hij online te vinden via GrandPrixRadio.nl of je favoriete podcast-app. Hij is trouwens ook te zien als videocast. Daarvoor moet je gaan naar kijk.nl. Autosport aan tafel, vandaag dus een nieuwe editie die later vanmiddag verschijnt. Zo dadelijk sport in het kort. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Gunther Steiner pleit voor een strikte tijdslimiet voor de wedstrijdjury van de Formule 1. De voormalig teambaas vindt dat fans en teams veel te lang in onzekerheid zitten over de definitieve uitslag van een Grand Prix. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor zijn kritiek zijn de gebeurtenissen rond de race in Miami. Daar duurde het uren voordat de stewards knopen doorhakten over verschillende incidenten. Veel beslissingen werden doorgeschoven, waardoor er na de race nog veel te bekijken was voor de stewards. Pas toen de meeste coureurs al onderweg naar huis waren, werd de einduitslag veranderd door een tijdstraf voor Charles Leclerc. Steiner vertelt nu dat de huidige werkwijze niet meer van deze tijd is. Volgens hem moet de FIA een deadline instellen. Als een besluit niet binnen die tijd is genomen, zou er geen straf meer moeten volgen. Hij verbaast zich erover dat zaken die op beeld heel duidelijk te zien zijn, zoals het overschrijden van de witte lijn bij de pitstraat, uren in beslag nemen. Volgens de Italiaan moet de steward zich focussen op de incidenten en niet op het kijken van de race voor hun plezier. Hij ziet liever dat zij elk voorval direct analyseren, zodat er direct duidelijkheid is. Omdat teams later toch nog proces kunnen aantekenen, ziet Steiner geen enkele reden om beslissingen urenlang uit te stellen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, je sportradio aan het begin van deze woensdag. We zijn toe aan de derde ronde van de play-offs om een plek in de Eredivisie. Ik heb het over de keukenkampioendivisie. Almere City en Willem II gaan over twee wedstrijden uitmaken wie er volgende week gaat spelen tegen de nummer 16 uit de Eredivisie. Vanavond de heenwedstrijd. Die begint om 8 uur. Almere City dus tegen Willem II. Die wedstrijd is te zien op ESPN. Zo dadelijk de headlines van het ANP-nieuws. En hoe ziet de woensdagochtendspits eruit? Want deze ochtend vallen er ook behoorlijk wat pittige regen- en onweersbuien. Dat heeft invloed op het verkeer. Nou, hoe de actuele stand van zaken is momenteel, hoor je zo.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Het geweld gisteravond bij een AZC in Loosdrecht maakt premier Jette boos. Hij noemt het onacceptabel en wil hoge straffen voor de relschoppers. Ook andere ministers veroordelen de vernielingen. Er werd met vuurwerk en fakkels gegooid, waardoor brand ontstond bij het AZC. Er is iemand opgepakt voor de brandstichting. Kinderen met een simpele blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden. Antibiotica werkt vaak ook, zegt het Amsterdam UMC na onderzoek. 7 van de 10 kinderen voelen zich daarna weer beter. Bij volwassenen was antibiotica al een optie. Bij een heftige ontsteking blijft opereren wel nodig. De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Het gaat vaak om fysiek geweld. Dat komt onder andere door meer aanhoudingen bij demonstraties. Ook werden vaker middelen gebruikt als een spuugmasker of stroomstootwapen. De politie onderzoekt nu nieuwe middelen, zoals een grotere bus pepperspray. Het Verenigd Koninkrijk haalt 10 Britten op van afgelegen eilanden voor preventieve isolatie om het hantavirus. Het gaat onder meer om mensen die hebben meegevaren met de Hondius en wonen op eilanden in de Atlantische Oceaan. Ze hebben nu geen symptomen, maar het Verenigd Koninkrijk wil geen enkel risico lopen. Af en toe vallen er buien, die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon. En dan wordt het 12 of 13 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen en er staan al wat dagelijkse files die zo'n 5 minuten vertraging opleveren. Maar wat opvalt zijn ongelukken op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam staat het vast. Vanaf Den Haag tot aan Roelof Arendsveen. En de vertraging loopt al met al op tot meer dan een uur. Je kunt omrijden vanuit Den Haag via Wassenaar over de N44 en de A44 richting Amsterdam. Op de A7 van Horen naar Zaanstad in Noord-Holland sta je 10 minuten in de file tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. Op de N44 is het ook al wat drukker door de problemen op de A4. Want richting Wassenaar vanuit Den Haag heb je nu 10 minuten tijdverlies.
6: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met Shoptegoed.
10: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
10: Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
13: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
14: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
15: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
16: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
9: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
18: Kippie.
19: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
20: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
3: Radio. Nout van Sommeren.
21: Met de start van woensdag 13 mei. Zo dadelijk heb ik toch wel schokkend nieuws uit de basketbalwereld voor je. Verder.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aan het begin van deze woensdag. En dat is best een gedenkwaardige dag in de sporthistorie. Want vandaag precies 42 jaar geleden nam Johan Cruijff afscheid als voetballer. Dat gebeurde tijdens de wedstrijd Feyenoord-PEC Zwolle. Hij ging 10 minuten voor tijd onder groot applaus van het veld. Dat gebeurde op 13 mei 1984, 42 jaar geleden dus alweer. En toen was wielrenster Marianne Vos nog niet geboren, want die is vandaag jarig en viert haar 39ste verjaardag. Ja, ze heeft er niet zo heel mooi weer bij, want deze ochtend kunnen behoorlijk wat buien vallen. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer en hagel. Vanmiddag blijft het wisselvallig met af en toe zon en het wordt zo'n 13 graden. Dat hebben we wel eens beter gehad op 13 mei. De woensdagochtendspits die verloopt niet bijzonder druk, maar ja, wel is er dus in het hele land kans op wat slecht weer, wat voor extra vertraging kan zorgen. En vanwege de werkzaamheden is de A4 Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt Badhoevedorp tot morgenochtend dicht. Moet je ook even rekening mee houden. Zo dadelijk sport voor je onderweg. Onder andere, ja, toch wel schokkend nieuws uit de basketbalwereld. En darts onderweg hier bij je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

Radio aan het begin van deze woensdag richting de helft van de week. Ach ja, voordat je het weet is het alweer weekend, joh. Hey, even wat schokkend nieuws. In de NBA is Memphis Grizzlies-speler Brandon Clark op 29-jarige leeftijd overleden. Het tragische nieuws over de Canadese basketballer werd gisteravond bekendgemaakt. Clark werd in 2019 gedraft en sindsdien speelde hij voor de Grizzlies in de Amerikaanse competitie. Hij stond bekend als een atletische en energieke speler die een belangrijke rol vervulde voor zijn team. De exacte omstandigheden rond zijn overlijden zijn op dit moment nog niet openbaar gemaakt. De basketbalwereld reageert vanzelfsprekend geschokt op het plotselinge verlies van de jonge sporter. Ja, dan denk je bij jezelf, wat is daar toch gebeurd? Maar daar is nog niets over bekendgemaakt, maar wel erg triest om zo te horen. Beter nieuws dan, darter Michael van Gerwen heeft voor het eerst sinds 2024 weer een vloertoernooi gewonnen. De drievoudig wereldkampioen was gisteren de sterkste in het Players Championship 15 in Leicester. In de volledige Nederlandse finale versloeg hij Dirk van Duivenbode met 8-5. Ja, van Gerwen liet gedurende het toernooi een hoog niveau zien en bekroonde zijn sterke optreden met de eindzege. Voor Van Duivenbode was het eveneens een succesvolle dag die hij afsloot met een verdienstelijke tweede plaats. Nou, goed nieuws dus uit de dartswereld. Zo dadelijk sport in het kort. Want wij zijn ook deze woensdagochtend je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De nationale ploeg van Curaçao verkeert in zwaar weer vlak voor hun historische debuut op het wereldkampioenschap. Naar het bliksemvertrek van bondscoach Fred Rutte legt nu ook perschef Kees Jansma per direct zijn taken neer bij de voetbalbond. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nadat Dick Advocaat eerder stopte om persoonlijke reden, nam Fred Rutte het stokje over. Nu de situatie in de familie van de advocaat verbeterd is, nam de druk op Rutte toe om plaats te maken voor de terugkeer van de oude coach. Zowel de spelersgroep als de hoofdsponsor zouden hebben aangedrongen op deze wisseling. Nu de bond heeft besloten om inderdaad met Dick Advocaat naar het wereldkampioenschap te gaan, is voor Kees Jansma de maat vol. Hij benadrukt dat zijn vertrek niets te maken heeft met een persoonlijke voorkeur voor een van de trainers, maar puur met de manier waarop de bond met de situatie is omgegaan. Hij noemt de gang van zaken rondom de trainerswissel onrechtvaardig en onacceptabel. Volgens Jansma is het niet juist dat een coach moet verdwijnen op het moment dat de resultaten juist goed zijn. Curaçao wist zich onder leiding van Advocaat en Cor Pot voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor een WK. Advocaat gaat weliswaar als bondscoach naar het toernooi, maar hij doet dat zonder een groot deel van de vertrouwde gezichten in zijn staf.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Ampri Radio, jouw sportradio. Het is woensdag 13 mei en Max Verstappen die kijkt uit naar zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Dat is komend weekend. En hij kijkt vooral uit naar het racen in het donker. Want volgens hem zijn dat de mooiste uren, omdat je dan helemaal gefocust bent en de auto dan vaak op zijn snelst is. Verstappen doet met de Mercedes-AMG Team Verstappen Racing mee en heeft maar één doel, zoals we Max kennen, dat is winnen. Tegelijk zegt hij dat hij ook vooral zin heeft in de hele ervaring van een etmaal race en het samenwerken met zijn teamgenoten. Ja, Verstappen voelt zich goed voorbereid. Hij heeft een circuit uitgebreid te leren kennen in de simulator waar hij duizenden virtuele rondjes reed en meerdere 24 uur races afwerkte. Ja, daardoor voelt de Nürburgring toch wel vertrouwd bij de Nederlander. Anderhalf een week geleden werd Verstappen nog vijfde in Miami. En dat is tot nu toe zijn beste Formule 1 resultaat van dit seizoen.

0: Ja, we begin van woensdag de 13e. Ja, 13 ongeluksgetal. Nou, in Mexico is momenteel ook wat ongeluk, zeg maar. Want het stadion, het voetbalstadion waar de openingswedstrijd van het WK gespeeld wordt, dat heeft een heel groot probleem. Er gaat iets niet goed met dat stadion. Daar praat ik je zo even over bij. Eerst de ANP headlines en de verkeerssituatie voor je onderweg.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow.
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
14: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
14: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
15: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
16: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
18: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
19: Kippie.
18: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
20: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
21: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
4: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
19: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
22: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
23: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
24: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
25: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
26: Dit is Grand Prix Radio.
27: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
28: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Op meerdere plekken waren gisteravond protesten tegen asielzoekers. In Apeldoorn en Den Haag liep het niet echt uit de hand. In Loosdrecht wel, daar werd brand gesticht bij een AZC. Fabrikanten van levensmiddelen waarschuwen het kabinet iets te doen aan de stijgende prijzen van boodschappen. Dat komt onder andere door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet kan ervoor kiezen sommige belastingen niet te verhogen. En in het Brabantse Hulte is vanochtend een grote brand uitgebroken in een huis en schuur, meldt Omroep Brabant. Er was niemand aanwezig in het huis. De rook is van veraf te zien. In de schuur werd eerder een groot drugslab gevonden.
27: Grand Prix Radio Verkeer.
29: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vooral het verkeer op de A4 in het westen van het land staat helemaal vast vanmorgen. Naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Roelevarensveen. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Leidschendam is de vertraging opgelopen tot meer dan een uur. Omrijden kan vanuit Den Haag via Wassenaar over de A44 en de N44. Daar is het wel extra druk richting Amsterdam. Wat verder opvalt is de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort sta je, mede door een pechgeval, 10 minuten in de file.
27: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
30: Nout van Sommeren.
0: Problemen met een voetbalstadion in Mexico. Daarover zo meer.

Radio aan het begin van deze woensdag. Ja, in de voetbalwereld groeit de bezorgdheid over de staat van het Estadio Azteca in Mexico-stad. Het iconische stadion waar de openingswedstrijd van het WK 2026 gespeeld zal worden is volgens berichten namelijk aanzienlijk aan het verzakken. Oh jee. Ja, nou, dit nieuws zorgt dus voor onrust in de aanloop naar het mondiale eindtoernooi dat over een paar weken van start gaat. De organisatie heeft nog niet officieel gereageerd op de problemen rondom de constructie van het stadion, dat een van de belangrijkste speellocaties van het toernooi is. En daar wordt dus ook de openingswedstrijd gespeeld. Nou ja, of dat allemaal nog doorgaat, ja, dat weet ik dus ook niet. Als het stadion dus echt aan het verzakken is, dan ja, ik weet niet of je dat risico kan gaan nemen met zoveel mensen en dat de constructie niet helemaal te vertrouwen is. Ik denk dat ze daar nog wel wat slapeloze nachtjes zullen hebben in Mexico, zo een paar weken voor de start van het WK 2026. Meer sport onderweg, zo dadelijk in Sport in het Kort. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: see me through. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatsstadion Tialf wordt mogelijk het decor van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de Olympische Winterspelen wil het gesprek aangaan met de stadion in Heerenveen om een mogelijke samenwerking te bespreken. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Fransen lieten eerder al weten dat ze voor de Spelen in de Alpen geen nieuwe schaatshal gaan bouwen. En dat opent deuren voor bestaande locaties buiten de landsgrenzen. Naast Heerenveen was ook het Italiaanse Turijn in beeld, maar de voorkeur lijkt nu uit te gaan naar de Nederlandse schaatstempel. NOC-NSF bevestigt dat er gesprekken gaande zijn met het Internationaal Olympisch Comité en dat er de komende periode op detailniveau wordt gekeken naar de mogelijkheden. Hoewel de keuze nog niet definitief vaststaat, is de kans op een toewijzing door deze exclusieve status flink toegenomen. Volgens de sportkoepel is een lange periode van informeren nu voorbij en wordt er de komende tijd op detailniveau gesproken over een samenwerking. Naast het stadion zijn ook de schaatsbond, de provincie en het ministerie betrokken bij de plannen. Als Tialf wordt gekozen als locatie, beleeft Nederland een primeur. Nooit eerder werden de winterspelen, ook al is het maar voor een deel, op Nederlandse bodem gehouden. Het zou bovendien de allereerste keer zijn dat de organisatie van de winterspelen over twee verschillende landen wordt verdeeld. De definitieve beslissing over de locaties wordt aan het begin van de zomer verwacht.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

is je sportradio Grand Prix Radio. Goedemorgen. Wielrenner Jonathan Navarrez heeft de vierde etappe van de Giro d'Italia op zijn naam geschreven gisteren. De Ecuadoriaan was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. De Italiaan Giulio Ciccone, die eindigde als derde en veroverde daarmee de roze leiderstrui. Hij neemt het klassement over van Guillermo Thomas Silva. De Nederlandse klassementsrenner Tijmen Arendsma wist zich goed te handhaven in de voorste groep en verloor geen tijd op zijn concurrenten voor het algemeen klassement. Hij heeft dus goede zaken gedaan, de Nederlander. Ja, de renners beginnen vandaag aan de vijfde etappe. Ze stappen om 11:15 op de fiets voor een route van 203 kilometer. De verwachte aankomst is vanmiddag rond 5:15. Het peloton krijgt gedurende de rit flink wat hoogtemeters te verwerken. De laatste kilometers richting de meet, die lopen licht omhoog op een vals plat, wat de eindsprint extra uitdagend maakt voor de overgebleven sprinters. Dat dus tijdens de vijfde etappe van de Giro d'Italia, die vandaag van start zal gaan. En wij houden je er natuurlijk op van op de hoogte, want wij zijn je sportradio.

0: je sportradio en De La Soul, Me, Myself and I. Goedemorgen, het is de start van woensdag 13 mei, langzaam zeker richting 8 uur. Onderweg voor je de headlines van het ANP-nieuws. En hoe is het gesteld op de weg? Op sommige plekken kan het behoorlijk spoken qua weer. En dat kan voor extra vertraging zorgen deze ochtend. Nou, hoe het er precies aan toe gaat op de weg, dat hoor je dus zo.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Ook in Apeldoorn en Den Haag is gisteravond gedemonstreerd tegen asielzoekers. In Apeldoorn was het voor de vijfde dag op rij. Er zijn een paar mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Den Haag waren ook voorstanders van een AZC. Een protest in Loosdrecht liep uit de hand. Er werd brand gesticht. Premier Jette is woedend. Fabrikanten van levensmiddelen vragen de overheid hulp om te voorkomen dat de boodschappen duurder worden. De prijzen stijgen onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet kan helpen door extra belastingen op bijvoorbeeld alcohol en verpakkingen nu even niet door te voeren, zeggen de fabrikanten. Kinderen met een simpele blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Antibiotica werkt vaak ook. Het laten zitten van de blinde darm heeft ook voordelen. Nieuwe onderzoeken laten zien dat het bijdraagt aan een gezond afweersysteem van de darmen. En in Hulte, Brabant, is een grote brand in een huis en schuur onder controle en is de brandweer begonnen met nablussen. Het pand is volledig verwoest, meldt de regionale omroep. Er was niemand aanwezig in het huis. In de schuur werd eerder een groot drugslab gevonden. 4 mensen werden daarvoor opgepakt. Af en toe vallen er buien, die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan worden 12 of 13 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is goed nieuws voor het verkeer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Er stond een hele lange file na een ongeluk, maar de weg is vrij. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk heb je nu nog 10 minuten oponthoud. Verder rijdt het langzaam op de A6 van Emmeloord naar Jouren. Bij Jouren is de weg ook weer vrij na een ongeluk en de vertraging is nog zo'n 10 minuten. Op de A10 is het druk, de ring van Amsterdam, bij Amsterdam Buitenveldert. Ook daar ben je 10 minuten langer onderweg. Er staat een hele lange file op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunten Baars en Oorschot. Je bent daar 3 kwartier langer onderweg. Op de A27 van Breda naar Utrecht heb je ruim 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Gorkum en Lexmond.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
5: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
7: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: even naar AHA. Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
4: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
8: Dat is een zonnig prijsje.
7: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster Beterleven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
9: Radio. Nout van Sommeren.
10: Hey, goedemorgen, het is de start van woensdag 13 mei. En ook deze dag start je sportief met heel veel sport, zoals je van ons gewend bent. Onder andere voetbal onderweg, schaatsen en ook nog tennis.

Sportradio, Grand Prix Radio. In het begin van deze woensdag, het is de 13e. Die beginnen we met wat zon en wolken. In het noorden kan al een bui vallen. Later deze ochtend trekken stevige buien over het land met kans op onweer en hagel. Bah! Ja, vanmiddag blijft het wisselvallig met ook af en toe zon. Het wordt zo'n 13 graden vandaag. Dus ja, qua weer is het niet zo heel best vandaag. Ja, woensdag verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. Ja, wel is er in het hele land dus kans op vertraging door onweersbuien. Moet je rekening mee houden. En vanwege de werkzaamheden is de A4 Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt Badhoevedorp tot morgenochtend dicht. Daar moet je dus ook even rekening mee houden. Het enige voordeel van deze dag is dan wel dat vandaag dat het wereldcocktaildag is. Dus je mag er vandaag gewoon even lekker eentje pakken. Ik zou het nu nog niet doen. Ik moet er trouwens echt niet aan denken hoor, nu een cocktail te pakken. Maar later vandaag om de dag mee af te sluiten een cocktailtje, omdat het wereldcocktaildag is. Deze dag begin je in ieder geval sportief. Zo dadelijk meer over tennis, schaatsen en voetbal. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio en we zijn jouw sportradio. Take

festief aan je woensdag beginnen met je sportradio. Dit is Grand Prix Radio. De Engelse scheidsrechterbaas Howard Webb die heeft zijn steun uitgesproken voor de belangrijke VAR-beslissing van afgelopen zondag. Het betreft de afgekeurde gelijkmaker van West Ham United in de wedstrijd tegen Arsenal. De ingreep van de videoscheidsrechter werd in de Engelse media omschreven als de meest invloedrijke VAR-beslissing in de geschiedenis van de Premier League. Dat is nogal wat. Nou, volgens Webb, die scheidsrechterbaas dus, was het echter de correcte beslissing om het doelpunt te annuleren, waarmee hij de arbitrage in bescherming neemt na de ophef die ontstond. Ja, en diverse schaatskampioenen hebben met gemengde gevoelens gereageerd op het vooruitzicht van een Olympisch schaatstoernooi in Tialf in 2030. Want wordt daar het schaatsen gehouden, omdat Frankrijk niet een aparte schaatsbaan wil openen. De Spelen vinden namelijk plaats in Frankrijk. Marijke Groenewoud die noemt het dubbel, omdat het Olympisch gevoel van een gezamenlijk dorp ontbreekt. De Noorse schaatser Peder Kongshaug die vindt het zelfs triest voor de sport dat het toernooi duizenden kilometers van de echte Spelen wordt gehouden. Routinier Jorrit Bergsma die deelt de gemengde gevoelens, maar ziet dit ook als een mooie kans voor Friesland. Ja, nou, het is een beetje dubbel, maar ja, goed, Frankrijk die zegt wij gaan niet een heel schaatsstadion bouwen voor de Olympische Spelen. En wijken dus mogelijk uit naar het Tialf in Heerenveen. Daarover deze ochtend trouwens meer in Sport in het Kort. Daarover gesproken, er is weer een overzicht onderweg. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio en we zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oud-international Gérard Piqué heeft een boete van 2 ton gekregen voor het illegaal gebruiken van voorkennis bij de aankoop van aandelen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Spaanse toezichthouder heeft de oud-voetballer een sanctie van €200.000 opgelegd. De aanleiding voor de boete is een transactie rondom een bedrijf in de gezondheidssector. Piqué kocht voor een groot bedrag aan aandelen nadat hij een tip had gekregen van een zakenman over een naderende overname. Vlak nadat die overname officieel werd, verkocht hij de aandelen direct weer met flinke winst. Volgens de autoriteit is duidelijk dat de oud-speler van Barcelona handelde op basis van informatie die nog niet publiekelijk bekend was. Ook de zakenman die de tip gaf moet een flinke boete betalen. Het is voor de wereldkampioen van 2010 de tweede tegenslag in korte tijd.

0: van zijn actieve sportcarrière komt de oud-verdediger vooral als ondernemer in het nieuws. Al verloopt dat niet altijd zonder juridische hobbels.
1: Sportradio.
2: Sportradio.
3: New truck, big

Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Tennisser Jannik Sinner heeft de kwartfinales bereikt van het Masters toernooi in Rome. De Italiaanse nummer 1 van de wereld was in 2 sets te sterk voor zijn landgenoot Andrea Pellegrino. 6-2 en 6-3 werd het. Met deze overwinning boekte Sinner zijn 31ste zege op rij tijdens een Masters toernooi. En daarmee evenaart hij het record van Novak Djokovic. De Italiaan verkeert echt in topvorm en heeft dit seizoen pas 2 nederlagen geleden, waarvan de laatste dateert van medio februari. Sinner is dus lekker bezig. En dan druk ik me nog zachtjes uit, zeg maar. Ja, waar het minder ging, was bij Alexander Zverev. Die is op het Masters toernooi van Rome dramatisch uitgeschakeld. De Duitser verloor van de Italiaan Luciano Darderi in 3 sets, 6-1, 6-7 en 0-6. Zverev leek op weg naar een eenvoudige zege, maar liet op een 5-4 voorsprong in de tweede set en in de daaropvolgende tiebreak meerdere matchpoints onbenut. En na het verlies van die tiebreak stortte de nummer 3 van de wereld echt volledig in. En hij wist in de beslissende set geen enkele game meer te winnen. Zverev kan dus naar huis en de nummer 3 van de wereld toch, op zijn zacht gezegd, op dramatische wijze uitgeschakeld. Zo dadelijk nog meer sport voor je, want ook op deze woensdagochtend zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand.

0: Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van 13 mei. En dat is in de Formule 1 een bijzondere dag. Want vandaag, precies 76 jaar geleden, werd op het circuit van Silverstone de eerste race van het eerste Formule 1 kampioenschap verreden. Gebeurde op 13 mei 1950, 76 jaar geleden dus. Zo dadelijk de headlines van het ANP-nieuws en hoor je hoe het is gesteld op de weg. Hoe ziet de woensdagochtendspits eruit? Je hoort het zo.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
5: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
11: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold, 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood Le Perheel, 2 stuks, 3,99.

0: Albert Heijn. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
5: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Meerdere aanhoudingen na de brandstichting gisteravond bij een AZC in Loosdrecht, meldt de regionale omroep. Premier Jette vindt het verschrikkelijk en wil hoge straffen. Er waren al asielzoekers in het pand, die raakten niet gewond. Een operatie voor een simpele blinde darmontsteking bij kinderen is niet altijd nodig, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Antibiotica is vaak genoeg. Het behouden van de blinde darm is ook beter voor de gezondheid van de darmen. En een opvallende oproep van onder meer het onderwijs in Arnhem. Geef je kind pas een smartphone als het 16 jaar is, meldt de regionale omroep. Er zijn zorgen over de ontwikkeling van kinderen als ze te vroeg een mobieltje krijgen.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A20 staat het wel behoorlijk vast naar Gouda... tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht... want de vertraging is door een ongeluk 3 kwartier. Er zijn meerdere rijstroken dicht. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Op de A4 naar Amsterdam heb je door de werkzaamheden... bij knooppunt De Hoek een kwartier vertraging. Verder rijdt het langzaam op de A76 van Aken naar Geleen... Want bij Spouwbeek staat een vrachtwagen met pech. Dat kost je 20 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Nout van Sommeren.
8: En op deze dag start je gezond met de nodige...

Goedemorgen, het is de start van woensdag 13 mei. En woensdag, dat betekent dat er een gloednieuwe aflevering verschijnt van Autosport aan tafel. De podcast van Grand Prix Radio met deze week algemeen directeur van Circuit Zandvoort. Hij is ook directeur van de Dutch Grand Prix. Ik heb het over Robert van Overdijk. Verder te gast autosportjournalist Matthijs Diepraam en de voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Zij schuiven aan bij presentator Rick Winkelman. En vandaag wordt er met Robert van Overdijk natuurlijk gesproken over de laatste Formule 1 race op Zandvoort en de toekomst van het circuit. Verder komt de WEC-overwinning van Robin Freins ter sprake. En wordt er vooruitgeblikt op de 24 uur van de Nürburgring komend weekend en de kwalificatie voor de Indy 500. Vanmiddag vanaf 16:30 is hij online te vinden via GrandPrixRadio.nl of je favoriete podcast-app. Hij is trouwens ook te zien als videocast. Daarvoor moet je gaan naar kijk.nl. Autosport aan tafel, vandaag dus een nieuwe editie die later vanmiddag verschijnt. Zo dadelijk sport in het kort. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: De bokscarrière van Jake Paul hangt momenteel aan een zijden draadje. Sinds zijn zware partij tegen Anthony Joshua kampt de Amerikaan met ernstige complicaties aan een gebroken kaak, waardoor een terugkeer in de ring onzeker is. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de kaakbreuk al even geleden is, blijft de nasleep de bokser achtervolgen. Binnenkort staan er nieuwe scans op de planning om te zien hoe het bot precies geneest. Paul geeft aan dat de artsen op basis van die beelden zullen bepalen of het medisch gezien nog verantwoord is om te vechten. Zelf merkt hij dat het herstel langzaam vooruit gaat, maar de onzekerheid blijft groot. Er moet waarschijnlijk ook nog een implantaat worden geplaatst voor de tand die hij tijdens het gevecht verloor. Ondanks de fysieke tegenslag is de motivatie bij Paul nog altijd aanwezig. Hij heeft het gevoel dat hij nog niet klaar is in de sport en spreekt van onafgemaakte zaken. Toch is er vanuit zijn directe omgeving twijfel. Zijn behandelend arts zou hem het liefst zien stoppen om verdere schade te voorkomen. En ook zijn verloofde, schaatser Jutta Leerdam, is nauw betrokken bij het proces. Volgens Paul begrijpt zij zijn drive als topsporter, maar wijst ze hem er tegelijkertijd op dat hij het vechten niet nodig heeft voor zijn succes. Nou, ze steunt hem in ieder geval in zijn uiteindelijke besluit of hij de handschoenen nu in de ring gooit of niet.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Je sportradio aan het begin van deze woensdag. We zijn toe aan de derde ronde van de play-offs om een plek in de Eredivisie. Ik heb het over de keukenkampioendivisie. Almere City en Willem II gaan over twee wedstrijden uitmaken wie er volgende week gaat spelen tegen de nummer 16 uit de Eredivisie. Vanavond de heenwedstrijd. Die begint om 8 uur. Almere City dus tegen Willem II. Die wedstrijd is te zien op ESPN. Zo dadelijk de headlines van het ANP-nieuws. En hoe ziet de woensdagochtendspits eruit? Want deze ochtend vallen er ook behoorlijk wat pittige regen- en onweersbuien. Dat heeft invloed op het verkeer. Nou, hoe de actuele stand van zaken is momenteel.

0: Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. De asielzoekers in de noodopvang in Loosdrecht zijn flink geschrokken van de brandstichting voor hun gebouw, meldt de regionale omroep. De burgemeester vindt dat er een grens is overschreden en ook premier Jette is woedend. Meerdere mensen zijn opgepakt na het geweld in Loosdrecht. De gemeente Arnhem doet samen met onderwijs en maatschappelijke instellingen een oproep om kinderen jonger dan 16 jaar geen smartphone te geven. Kinderen worden leuker en vrolijker zonder smartphone, zegt de initiatiefnemer van de oproep. Het is voor het eerst dat zoveel partijen tegelijk hierom vragen. Reisorganisatie TUI ziet dat mensen langer wachten met het boeken van een zomervakantie door de onrust in het Midden-Oosten. Bijna de helft van de vakantiegangers moet nog boeken. De populairste bestemmingen deze zomer lijken Spanje en Griekenland te worden. TUI is de grootste reisorganisatie van Nederland. En de opening van het strandseizoen bij Hoek van Holland lijkt bijna een schuimparty te worden, meldt Rijnmond. Resten van algen die door wind en golven zijn opgeklopt zorgen voor een dikke laag schuim op het strand. Morgen staan allerlei festiviteiten op het programma. Het ziet er naar uit dat het schuim het feest niet zal bederven. Er vallen buien met soms hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten schijnt de zon. Het wordt 12 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat op een aantal wegen nog behoorlijk vast. Onder meer bij Amsterdam is het heel erg druk. Op de Ring Noord heb je in beide richtingen een kwartiertijdverlies. Op de Ring Zuid vanuit het westen sta je richting Utrecht ook nog een kwartier in de file. En op de A4 naar Amsterdam heb je 25 minuten oponthoud voor knooppunt De Hoek. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Op de A20 richting Gouda is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht bij Moordrecht. Omrijden kan via Den Haag over de A16, A4 en de A12 richting Gouda. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel ieder moment vrij te geven. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht heb je tussen de afrit Den Dolder en Utrecht nog zo'n 20 minuten vertraging.
5: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibo.
7: Haibo.
6: Haibo.nl.
8: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibo.nl.
7: Haibo.
6: Haibo.nl.
10: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: wat hij anders doet.
1: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
9: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
10: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
11: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: Radio. Nout van Sommeren.
14: Met de start van woensdag 13 mei, zo dadelijk hebben we toch wel schokkend nieuws uit de basketbalwereld voor.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aan het begin van deze woensdag. En dat is best een gedenkwaardige dag in de sporthistorie. Want vandaag precies 42 jaar geleden nam Johan Cruijff afscheid als voetballer. Dat gebeurde tijdens de wedstrijd Feyenoord-PEC Zwolle. Hij ging 10 minuten voor tijd onder groot applaus van het veld. Het gebeurde op 13 mei 1984, 42 jaar geleden dus alweer. En toen was wielrenster Marianne Vos nog niet geboren, want die is vandaag jarig en viert haar 39ste verjaardag. Ja, ze heeft er niet zo heel mooi weer bij, want deze ochtend kunnen behoorlijk wat buien vallen. Het trekken stevige buien over het land met kans op onweer en hagel. Vanmiddag blijft het wisselvallig met af en toe zon en het wordt zo'n 13 graden. Dat hebben we wel eens beter gehad op 13 mei. Ja, de woensdagochtendspits die verloopt niet bijzonder druk, maar ja, wel is er dus in het hele land kans op wat slecht weer, wat voor extra vertraging kan zorgen. En vanwege de werkzaamheden is de A4 Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt Badhoevedorp tot morgenochtend dicht. Moet je ook even rekening mee houden. Zo dadelijk sport voor je onderweg. Onder andere, ja, toch wel schokkend nieuws uit de basketbalwereld en darts. Onderweg hier bij je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

Free Radio aan het begin van deze woensdag richting de helft van de week. Ach ja, voordat je het weet is het alweer weekend, joh. Hey, even wat schokkend nieuws. In de NBA is Memphis Grizzlies-speler Brandon Clark op 29-jarige leeftijd overleden. Het tragische nieuws over de Canadese basketballer werd gisteravond bekendgemaakt. Clark werd in 2019 gedraft en sindsdien speelde hij voor de Grizzlies in de Amerikaanse competitie. Hij stond bekend als een atletische en energieke speler die een belangrijke rol vervulde voor zijn team. De exacte omstandigheden rond zijn overlijden zijn op dit moment nog niet openbaar gemaakt. De basketbalwereld reageert vanzelfsprekend geschokt op het plotselinge verlies van de jonge sporter. Ja, dan denk je bij jezelf, wat is daar toch gebeurd? Maar daar is nog niets over bekendgemaakt, maar... Wel erg triest om zo te horen. Beter nieuws dan, darter Michael van Gerwen heeft voor het eerst sinds 2024 weer een vloertoernooi gewonnen. De drievoudige wereldkampioen was gisteren de sterkste in het Players Championship 15 in Leicester. In de volledige Nederlandse finale versloeg hij Dirk van Duivenbode met 8-5. Ja, van Gerwen liet gedurende het toernooi een hoog niveau zien en bekroonde zijn sterke optreden met de eindzege. Voor Van Duivenbode was het eveneens een succesvolle dag die hij afsloot met een verdienstelijke tweede plaats. Nou, goed nieuws dus uit de dartswereld. Zo dadelijk sport in het kort, want wij zijn ook deze woensdagochtend je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse tenniswereld krijgt er een nieuw gezicht bij op het hoogste niveau. Max Houkes maakt binnenkort zijn debuut in Parijs. De 25-jarige tennisser heeft zich via zijn positie op de wereldranglijst geplaatst voor het kwalificatietoernooi van Roland Garros. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Houkes is deze stap een lang gekoesterde wens. Hij ziet de deelname als een beloning voor jarenlang investeren en hard werken. Hij geeft toe dat hij dit moment liever eerder in zijn loopbaan had beleefd en kijkt vooral vooruit naar de toekomst. Hij voelt dat hij nog vele jaren op topniveau kan meedraaien. De voorbereiding van de Nederlander is opvallend. Terwijl het toernooi in Frankrijk nadert, staat hij deze week nog op de baan tijdens een Challenger-toernooi in Tunesië. Zodra dat toernooi erop zit, reist hij in één streep door naar de Franse hoofdstad. De steun vanuit zijn directe omgeving speelt een grote rol in dit succes. Houkes benadrukt dat hij dit zonder de hulp van de mensen om hem heen nooit had gered. Een flinke groep familie en vrienden reist dan ook met hem mee om hem bij te staan. Om het hoofdschema te bereiken moet hij 3 wedstrijden winnen. Naast Houkes komen ook Jesper de Jong, Talon Griekspoor en Botik van der Zandschulp in actie op het Franse gravel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is woensdag 13 mei en Max Verstappen die kijkt uit naar zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Dat is komend weekend. En hij kijkt vooral uit naar het racen in het donker. Want volgens hem zijn dat de mooiste uren, omdat je dan helemaal gefocust bent en de auto dan vaak op zijn snelst is. Verstappen doet met de Mercedes-AMG Team Verstappen Racing mee en heeft maar één doel, zoals we Max kennen, dat is winnen. Tegelijk zegt hij dat hij ook vooral zin heeft in de hele ervaring van een etmaalrace en het samenwerken met zijn teamgenoten. Ja, Verstappen voelt zich goed voorbereid. Hij heeft een circuit uitgebreid te leren kennen in de simulator, waar hij duizenden virtuele rondjes reed en meerdere 24-uur races afwerkte. Ja, daardoor voelt de Nürburgring toch wel vertrouwd bij de Nederlander. Anderhalve week geleden werd Verstappen nog vijfde in Miami. En dat is tot nu toe zijn beste Formule 1 resultaat van dit seizoen. Nou, we hopen dat hij in ieder geval komend weekend daar in Duitsland iets moois kan neerzetten op de Nordschleife. We houden het natuurlijk nauwlettend voor je in de gaten. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Pre-radio aan het begin van woensdag de 13e. Ja, 13 ongeluksgetal. Nou, in Mexico hebben ze momenteel ook wat ongeluk, zeg maar. Want het stadion, het voetbalstadion waar de openingswedstrijd van het WK gespeeld wordt, dat heeft een heel groot probleem. Er gaat iets niet goed met dat stadion. Daar praat ik je zo even over bij. Eerst de ANP headlines en de verkeerssituatie voor je onderweg.
1: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
9: Dat is een zonnig prijsje.
8: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
11: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
12: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
13: Kippie.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
15: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
16: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
17: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
18: Dit is Grand Prix Radio.
19: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
20: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. De grootste reisorganisatie TUI ziet dat er langer wordt gewacht met het boeken van een zomervakantie. Bijna de helft moet dat nog doen. De reden is de onrust in het Midden-Oosten. Spanje is een van de populaire bestemmingen. Veel mensen zijn flink geschrokken van de brandstichting bij een AZC in Loosdrecht gisteravond. Het kabinet noemt het onacceptabel. Ook de asielzoekers zelf voelen zich niet veilig. Meerdere mensen zijn aangehouden. En er wordt een extra drukke avondspits verwacht die eerder op gang komt dan normaal. Dat komt onder andere door hemelvaart. Ook de grenscontroles richting Duitsland en werkzaamheden zorgen voor extra drukte.
19: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog altijd een paar opvallende files. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heb je 20 minuten oponthoud tussen Hoogmade en knooppunt De Hoek door werkzaamheden. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen sta je bij knooppunt Raasdorp 10 minuten in de file. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. Ook bij Amsterdam rijdt het nog langzaam op de Ring. De Ring Zuid richting Utrecht, daar is de vertraging een kwartier. En de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is dicht bij Naarden na een ongeluk. Het verkeer kan omrijden richting Amsterdam door Almere aan te houden over de A27 en de A6.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Nout van Sommeren.
0: Problemen met een voetbalstadion in Mexico. Daarover zo meer.

Radio, Grand Prix Radio aan het begin van deze woensdag. Ja, in de voetbalwereld groeit de bezorgdheid over de staat van het Estadio Azteca in Mexico-stad. Het iconische stadion waar de openingswedstrijd van het WK 2026 gespeeld zal worden is volgens berichten namelijk aanzienlijk aan het verzakken. Oh jee. Ja, nou, dit nieuws zorgt dus voor onrust in de aanloop naar het mondiale eindtoernooi dat over een paar weken van start gaat. De organisatie heeft nog niet officieel gereageerd op de problemen rondom de constructie van het stadion, dat een van de belangrijkste speellocaties van het toernooi is. En daar wordt dus ook de openingswedstrijd gespeeld. Nou ja, of dat allemaal nog doorgaat, ja, dat weet ik dus ook niet. Als het stadion dus echt aan het verzakken is, dan ja, ik weet niet of je dat risico kan gaan nemen met zoveel mensen en dat de constructie niet helemaal te vertrouwen is. Ik denk dat ze daar nog wel wat slapeloze nachtjes zullen hebben in Mexico, zo een paar weken voor de start van het WK 2026. Meer sport onderweg, zo dadelijk in Sport in het Kort. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord wil de nieuwe technische leiding snel kunnen presenteren. De club heeft de hoop uitgesproken om de komst van de Belgische kandidaat Davy Rugo binnen anderhalve week definitief rond te hebben. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De onderhandelingen met de huidige directeur van Club Brugge zijn in volle gang. Rigo heeft inmiddels een concreet voorstel uit Rotterdam op zak om vanaf juli het stokje over te nemen van Dennis de Kloeze. Hoewel de gesprekken lopen, is er nog geen sprake van een getekend contract. Bij Club Brugge houden ze hun directeur liever aan boord en de verwachting is dat zij nog een tegenvoorstel gaan doen. Rigo zelf houdt de focus voorlopig op de Belgische titelstrijd en wil geen onrust stoken zolang zijn huidige ploeg nog vol in de race is. Achter de schermen wordt er ondertussen ook op andere fronten doorgeschakeld. De komst van Robert Eenhoorn als algemeen directeur lijkt bijna zeker. En ook de gesprekken met Giovanni van Bronckhorst voor een technische rol verlopen positief. De club wil deze nieuwe gezichten snel op hun plek hebben om samen met trainer Robin van Persie de selectie voor de Champions League vorm te geven. De positie van trainer Robin van Persie die blijft ongewijzigd. Ondanks de personele wisselingen in de top spreekt de club volop vertrouwen in hem uit. Na het behalen van een ticket voor de Champions League is de prioriteit nu om de nieuwe directeuren snel aan de slag te krijgen, zodat de selectie voor het nieuwe seizoen versterkt kan worden.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

is je sportradio Grand Prix Radio. Goedemorgen. Wielrenner Jonathan Navarez heeft de vierde etappe van de Giro d'Italia op zijn naam geschreven gisteren. De Ecuadoriaan was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. De Italiaan Giulio Ciccone, die eindigde als derde en veroverde daarmee de roze leiderstrui. Hij neemt het klassement over van Guillermo Thomas Silva. De Nederlandse klassementsrenner Tijmen Arendsma wist zich goed te handhaven in de voorste groep en verloor geen tijd op zijn concurrenten voor het algemeen klassement. Hij heeft dus goede zaken gedaan, de Nederlander. Ja, de renners beginnen vandaag aan de vijfde etappe. Ze stappen om 11:15 op de fiets voor een route van 203 kilometer. De verwachte aankomst is vanmiddag rond 16:45. Peloton krijgt gedurende de rit flink wat hoogtemeters te verwerken. De laatste kilometers richting de meet die lopen licht omhoog op een vals plat, wat de eindsprint extra uitdagend maakt voor de overgebleven sprinters. Dat dus tijdens de vijfde etappe van de Giro d'Italia die vandaag van start zal gaan. En wij houden je er natuurlijk op van op de hoogte, want wij zijn je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

Radio, Grand Prix Radio met Alison Moyet richting Tine. Tijd voor een bakkie dus. Komt goed uit. Danny is al in het pand aanwezig. Zo dadelijk hier koffie en classics. En ook heel veel sport voor je.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. De grootste reisorganisatie TUI ziet dat bijna de helft van de Nederlanders hun zomervakantie nog moet boeken. Ze wachten langer door de onrust in het Midden-Oosten. De reisorganisatie verwacht dat Griekenland en Spanje de populairste bestemmingen zijn deze zomer. In Arnhem roepen onderwijs, gemeente en maatschappelijke organisaties op om kinderen tot 16 jaar geen mobieltje te geven. Dat zou beter zijn voor de ontwikkeling en mentale gezondheid van het kind. Zo komen sommige kinderen zwaar vermoeid aan op school, omdat ze tot diep in de nacht op hun telefoon hebben gezeten. Geschokte reacties na de brandstichting bij een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht gisteravond. Het kabinet noemt het onacceptabel. Ook de asielzoekers zelf voelen zich niet veilig, zegt de burgemeester. Die vindt dat er een grens is overschreden. Meerdere mensen zijn aangehouden. En er kan dit weekend worden geskiet in de Alpen en dat komt bijna nooit voor in mei. Volgens het AD kan er wel een meter sneeuw vallen. De laatste keer dat er zo laat in het seizoen nog geskiet kon worden in de Alpen was bijna 20 jaar geleden. Het heeft volgens weersdeskundigen te maken met ijsheiligen. Er vallen buien met soms hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten schijnt de zon. Het wordt 12 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar opvallende files. Op de Ring van Amsterdam, de A10, sta je op de Ring West en Zuid richting Utrecht nog een kwartier in de file. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je tussen Baarn en Blaricum nog 20 minuten oponthoud. De weg is daarna een ongeluk wel weer vrij. En op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp heb je nog 10 minuten vertraging voor knooppunt Raasdorp door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht.
5: In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.

Elbersen. Goedemorgen, Koffie en Classics met erin aandacht voor buitenlands voetbal van vanavond. Maar we gaan het ook hebben over de Giro d'Italia. We gaan het hebben over handbal. En we blikken alvast vooruit op het komende raceweekend in Duitsland.

Grand Prix Radio, je sportradio. Goedemorgen met heel veel voetbal vandaag. Onder andere buitenlands voetbal, daar ga ik het later over hebben. Eerst even in Nederland blijven. De derde ronde van de play-offs voor een plek in de Eredivisie is begonnen. En dat betekent dat in de keukenkampioendivisie Almere City en Willem II het gaan uitvechten wie er volgende week tegen de nummer 16 uit de Eredivisie mag spelen. Vanavond is de heenwedstrijd Almere City tegen Willem II om 8 uur. Die wedstrijd is te zien op ESPN. Hartstikke spannend dus. En ook spannend, komend weekend de 24 uur van de Nürburgring wordt verreden met 161 auto's. Die daar rond gaan rijden. Dat is niet normaal. Veel Nederlandse deelnemers. De bekendste natuurlijk Max Verstappen met de Mercedes GT3. Maar ook Renger van der Zanden is erbij. Robin Freins met een BMW. Nicky Katsburg zal het in een Lamborghini aanvangen. Jeroen Blekemolen doet mee. Tom Coronel is erbij. En even kijken, onder andere ook Morris Schuring. En Thierry Vermeulen. Ja, nou, zo even een greep uit een aantal Nederlanders die meerijden. Komend weekend, die wedstrijd wordt volledig live uitgezonden op Viaplay. 24 uur van de Nürburgring, dus komend weekend weet je een beetje wat je te wachten staat. En hier zo direct Sport in het Kort op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Tsjechische voetbalclub Slavia Praag is zwaar gestraft na de enorme chaos tijdens de stadsderby tegen Sparta Praag. Wat een kampioensfeest had moeten worden, is uitgelopen op een sportieve en bestuurlijke nachtmerrie. De tuchtcommissie heeft bepaald dat de club de wedstrijd reglementair met 3-0 verliest en de komende 4 thuiswedstrijden zonder publiek moet spelen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ongeregeldheden braken uit in de slotfase van het duel, terwijl Slavia op een overwinning en daarmee de landstitel afstevend, bestormde supporters massaal het veld. Er werden brandende fakkels naar het uitvak gegooid en spelers van de tegenstander die moesten naar de kleedkamers vluchten voor hun eigen veiligheid. Naast de sportieve sancties krijgt de club ook nog eens een boete opgelegd van 4 ton in euro's. De voorzitter van Slavia, Jaroslav Tvirdik, spreekt van de grootste schande in de geschiedenis van de club en hij heeft direct hard ingegrepen ook, binnen zijn eigen selectie. Twee belangrijke spelers, Tomas Chori en David Dujera, zijn per direct uit de selectie gezet. Beide kregen een rode kaart tijdens de bewuste wedstrijd en hun gedrag was voor de clubleiding de druppel. De club heeft laten weten dat het duo deze zomer moet vertrekken en nooit meer voor Slavia zal uitkomen. En door de puntenaftrek is de voorsprong in de competitie geslonken tot 5 punten en de titelstrijd in Tsjechië ligt plotseling weer helemaal open.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio, goedemorgen. Ja, vandaag is het woensdag en dat betekent dat er ook weer getennist wordt in Italië. Dat gebeurt op de banen van Foro Italico in Rome. Daar zijn ze inmiddels toegekomen aan de kwartfinales. Zowel de mannen als de vrouwen, de overgebleven spelers, die moeten zich dus nu rechtstreeks voor een plek in de halve finale zien te plaatsen. De eerste wedstrijden van de dagsessie beginnen vanochtend om 11 uur, dus dat gaat zo direct van start. De spelers die de avondsessie in actie komen, die stappen vanavond om 7 uur de baan op om hun partijen te spelen. En vanavond ook voetbal in Engeland, want in de Premier League wordt er 1 wedstrijd gespeeld. Manchester City speelt thuis in het eigen stadion tegen Crystal Palace. 9 uur dus vanavond. Die wedstrijd kun je bekijken op Viaplay. Ja, en meer voetbal zo direct, onder andere in Spanje, ga ik je vertellen. Eerst heb ik Sam Fenner en Olivia Dean voor je op Grand Prix Radio.

0: de lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
3: Hey, oh, sorry.
2: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
13: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
12: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
16: Grand Prix Radio Verkeer.
17: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen weer doorrijden. Alleen op de A10 staat nog file, de Ring Zuid. 10 minuten is het oponthoud. En op de A27 van Utrecht naar Breda heb je tussen de knooppunten Everdingen en Gorkum 20 minuten vertraging door een pechgeval.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
19: Danny Elbersen. Vanavond voetbal in Spanje, weer spelen. Dat hoor je zo.

Country Radio, we zijn je sportradio. Relaxed, hè, dit? I'm easy. Fate No More hoor je in Koffie en Classics. Ook relaxed. Vanavond lekker 4 voetbalwedstrijden in Spanje. Dus ga er maar even lekker voor zitten. Dat wordt wel zeppen geblazen, denk ik. Want om 7:00 speelt Espanyol tegen Athletic Club. Ook om 7:00 Villarreal tegen Sevilla. En dan om 9:30 ook weer 2 wedstrijden. Alaves tegen Barcelona en Getafe tegen Mallorca. Ook die wordt om 9:30 gespeeld. Dus ja, 2 wedstrijden tegelijk om 7:00 en om 9:30. Dus lekker zeppen als je dat wil doen. Het kan allemaal via Ziggo Sport, want daar worden ze uitgezonden.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het is nog maar de vraag of we LeBron James volgend seizoen terugzien op de basketbalvelden. Nadat zijn team, de Los Angeles Lakers, door Oklahoma City Thunder uit de playoffs werd gespeeld, liet de superster, 41 jaar inmiddels, zich niet in zijn kaarten kijken. Op de vraag wat zijn volgende stap is, antwoordde de viervoudig NBA-kampioen simpelweg: dat weet ik nog niet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die uitschakeling kwam natuurlijk hard aan voor de Lakers. Ze verloren de beslissende vierde wedstrijd met 115-110... waardoor de hele serie met 4-0 naar de tegenstander ging. James was zelf nog goed voor 24 punten, maar kon een vroege vakantie daar niet mee voorkomen. Het einde van zijn 23ste seizoen op het hoogste niveau, een record in de geschiedenis van de sport. Ervaren speler is na dit seizoen officieel transfervrij, wat de speculaties over zijn toekomst natuurlijk alleen maar aanwakkert. Hij zou kunnen bijtekenen in LA, maar een terugkeer naar zijn oude club, Cleveland, of een avontuur bij de Golden State Warriors wordt ook niet uitgesloten. Zelf geeft hij aan dat de beslissing afhangt van zijn motivatie om elke dag weer urenlang aan zijn fitheid te werken. Voorlopig neemt hij de tijd om met zijn gezin te overleggen voordat hij een knoop doorhakt over het definitieve einde van het tijdperk King James.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio, je sportradio richting 11 uur. En dat betekent dat we nog een vol uur met heerlijke classics voor je onderweg hebben. En daarin natuurlijk ook heel veel sport. Onder andere Frans voetbal. We gaan het hebben over de Giro d'Italia, want vandaag is de 5e etappe. Dus wat komen de renners tegen, hoor je zo direct. En we gaan het hebben over de Nederlandse handbalmannen, want die spelen vandaag een hele belangrijke wedstrijd. Yeah.

0: Hallo.
1: Ben jij er?
0: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Voor de rellen gisteravond bij de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn 3 mensen opgepakt. 2 van hen zijn minderjarig. Bij het gemeentehuis waar de eerste 15 asielzoekers zijn opgevangen, werd brand gesticht. Al de hele ochtend zijn medewerkers van de gemeente bezig het gebouw schoon te maken. Een laboratorium dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker had zijn data niet genoeg beveiligd, zegt de inspectie. Het lab werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van honderdduizenden vrouwen werden gestolen. De inspectie kan geen straf opleggen, maar de privacywaakhond wel. Die doet nog onderzoek. Toen oud-minister Faber een hele strenge asielwet wilde, kreeg ze daarvoor geen steun van haar ambtenaren. Die geloofden er simpelweg niet in. Faber had het over bijzondere omstandigheden die zouden gelden om de regels aan te scherpen. Haar ambtenaren vonden die onderbouwing onvoldoende. De plannen kwamen er uiteindelijk ook niet door. En Wouter Koolmees mag topman van NS blijven. Hij heeft er nog eens 4 jaar aan vastgeplakt, tot tevredenheid van de raad van commissarissen van het bedrijf. Onder Koolmees werd voor het eerst in jaren weer winst gemaakt. Dat kwam onder meer door duurdere treinkaartjes. Er vallen buien met soms hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten schijnt de zon en het wordt 12 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A10, de Ring Zuid van Amsterdam. Daar heb je richting Utrecht 10 minuten oponthoud. Heeft te maken met werkzaamheden. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland sta je voor de grens een kwartier in de file door controles. En op de A27 van Utrecht naar Breda staat het vast tussen de knooppunten Everdingen en Gorkum. Door een pechgeval is de vertraging 35 minuten. De rechterrijstrook is dicht.
6: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola en Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
11: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
12: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
13: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
14: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
16: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
17: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Ik wil als dino.
19: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, Ahatros tomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekend weg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Van Albert Heijn.
3: Grand Prix Radio. Radio.
2: Danny Elbersen.
0: Goedemorgen, het is Koffie en Classics op de woensdag. En op deze woensdag wordt er ook weer gereden in de Ronde

Radio, goedemorgen. En vandaag in Italië de vijfde etappe van de Ronde van Italië. Het peloton vertrekt vanuit Genua en dan moeten de wielrenners over een afstand van 178 kilometer naar de finish in Lucca. En onderweg hebben ze nog wel even wat te verduren, want ze komen een lange beklimming tegen, de Passo del Bracco. De coureurs die gaan om 1 uur op de fiets en hopen zo rond 16:45 binnen te komen. Dat in Italië. Verder wordt er vandaag nog gevoetbald in Frankrijk. Ga ik je zo direct over bijpraten. En de Nederlandse handbalmannen die moeten zich kwalificeren voor het WK. Ook daar.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het lijkt er serieus van te gaan komen. De Olympische Winterspelen strijken over 4 jaar mogelijk neer in Heerenveen. Nederlandse sportkoepel NOC-NSF is officieel de onderhandelingen gestart met de Franse organisatie om het langebaanschaatsen van 2030 in Tialf te organiseren. Omdat de Fransen zelf geen geschikte overdekte ijsbaan hebben, is de Friese schaatsstempel nu de belangrijkste kandidaat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Toch wordt het nieuws niet overal met gejuich ontvangen. Verschillende topschaatsers, onder wie Olympisch kampioen Marijke Groenewoud, hebben hun twijfels uitgesproken over het plan. Ze vrezen namelijk dat het loskoppelen van het schaatsen van de rest van de Spelen ten koste gaat van die unieke sfeer. In plaats van in het bruisende hart van het evenement in de Franse Alpen, zouden de sporters dan in min of meer geïsoleerd Heerenveen hun medailles moeten verdienen. Ook critici wijzen erop dat het schaatsen hiermee een marginale bijrol krijgt binnen het grotere Olympische circus. Aan de andere kant ziet de directie van Tialf juist enorme kansen. Volgens hen is het een unieke erkenning voor het Nederlands schaatsen en kan er een prachtig atletendorp rond de baan worden gebouwd om de Olympische beleving naar Friesland te kunnen halen. Bovendien is de keuze voor een bestaande baan een duurzame oplossing en dat past weer bij de huidige visie van het Internationaal Olympisch Comité. Komende maanden moet blijken of de plannen definitief doorgaan, want dan gaat het IOC de locaties officieel presenteren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Je Sportradio, goedemorgen. Ik zei het al, er is heel veel voetbal. Hè? Onder andere Almere City, Willem II in de keukenkampioendivisie. Manchester City speelt tegen Crystal Palace vanavond. Dan heb je 4 wedstrijden in Spanje, waaronder dus ook Barcelona die in actie moet komen. En dat is nog niet genoeg, want ook in Frankrijk wordt gevoetbald. 2 wedstrijden vanavond om 7:00, namelijk Brest tegen Strasbourg. En Lens speelt tegen Paris Saint-Germain. Die wedstrijd is vanavond om 9:00. En die worden allebei uitgezonden op Viaplay. Dus als je een echte voetbalfan bent, dan heb je het lastig. Moet je keuzes maken. Of je maakt er gewoon lekker een zapavondje voetbal van. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Hey, en hou je van handbal? Let op, zo direct meer erover hier op Grand Prix Radio, je sportradio.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart? Met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
10: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
14: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
15: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
16: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
17: Hi coach Daan. Je winnaars van FC Allianz hier.
18: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
17: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
16: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's.

0: van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: Paul van Bergen.nl, daar vind je wel.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens. Door controles heb je daar 10 minuten tijdverlies. Verder is het heel druk op de A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen. De vertraging is een half uur. En in het Westland staat een lange file op de N233 van Delft naar Hoek van Holland tussen Delft en De Lier. Daar is de vertraging ruim een half uur.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Danny Elbersen.
9: Het

dit is Grand Prix Radio. Het is je sportradio op deze woensdag. En op deze woensdag ook belangrijk vanavond. De Nederlandse handbalmannen spelen een wedstrijd in de play-offs. En dat heeft dan te maken met het wereldkampioenschap wat in Duitsland gehouden wordt. De spelers die komen vanavond in Griekenland in actie tegen de nationale ploeg van Griekenland. En daarmee strijden ze in de laatste kwalificatiefase om een rechtstreeks ticket voor het WK in Duitsland dus. Het zijn twee wedstrijden. Vanavond dus de eerste wedstrijd Griekenland tegen Nederland. De return zal dan Nederland tegen Griekenland zijn. En wie komt daar als sterkst uit en kan naar het WK in Duitsland? Nou, als je wil weten hoe het eerste deel afloopt, vanavond om 5 uur wordt die wedstrijd gespeeld, dus in Griekenland. En hier zo direct meer sport voor je onderweg, want je weet het, je favoriete sporten. Je hoort het op Grand Prix Radio, je sportradio.

0: Prix Radio. Sport in het kort.
1: Max Verstappen staat dit weekend voor een van de grootste uitdagingen uit zijn carrière buiten de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen maakt zijn debuut in de legendarische 24 uur van de Nürburgring. Hoewel het zijn eerste deelname is aan deze uitputtingsslag in de zogenaamde groene hel, is de Limburger duidelijk over zijn doel. Hij is niet gekomen om alleen maar mee te rijden. Nee, hij wil winnen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen komt in actie voor zijn eigen team, Verstappen Racing, in een GT3-auto van Mercedes. En hij deelt het stuur met ervaren teamgenoten, zoals bijvoorbeeld Oostenrijker Lucas Auer. Voor de Nederlander is dit een droom die uitkomt, aangezien hij al jaren een groot liefhebber is van dit uitdagende circuit in de Eifel. Hij vertelt dat hij de baan door en door kent van het simracen, maar dat het echte werk in de nacht en tussen de ruim 150 andere auto's een hele nieuwe ervaring zal zijn. De belangstelling voor zijn deelname is ongekend. Voor het eerst in de geschiedenis van de race zijn alle weekendtickets volledig uitverkocht. En voor Verstappen zelf is het vooral een kans om te laten zien wat hij in een ander type auto kan presteren. Hij kijkt met name uit naar de stints in het holst van de nacht, wanneer de concentratie op het hoogst moet zijn en de baan op zijn snelst is. De race start zaterdagmiddag en is een dag later de ultieme graadmeter voor de ambities van Verstappen in de endurance sport.
0: Dit is jouw sportradio.

Country Radio, Koffie en Classics met The Kings. Ja, dat is een oudje zeg. Wel lekker om weer even te horen. En over een oudje gesproken. Sorry, nee, dat heb ik niet gezegd. Nee, sorry, hij kijkt heel boos nu. Alexander Stevens zo direct na 12 met De Muzikale Lunch. Heeft super lekkere muziek voor je. En praat je onder andere bij over het vele Europese voetbal wat vanavond plaatsvindt. Dus veel plezier zo direct.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet komt niet met extra maatregelen na de rellen bij noodopvanglocaties voor asielzoekers, zegt minister Van Wil. Op lokaal niveau komen volgens hem wel gepaste maatregelen. Hij noemt het optreden van de relschoppers schandalig en heeft al met de baas van de politie gesproken. Die zegt dat het voorbij alle grenzen is. De douane heeft in een maand tijd meer dan 40 miljoen illegale sigaretten gevonden, vooral in de haven van Rotterdam. De sigaretten zaten verstopt in containers uit Azië, meldt Rijnmond. Als ze op de markt waren gekomen, zou de Nederlandse staat miljoenen euro's aan accijns zijn misgelopen. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. Bij het Eurovisie Songfestival in Wenen is een man opgepakt na protesten tijdens het optreden van Israël. Hij werd eerst de zaal uitgezet, maar toen hij daarna bleef schreeuwen en agenten uitschold, was de maat vol. In totaal werden 4 mensen uit de zaal gehaald omdat ze het optreden verstoorden. En Edwin de Roy van Zuidewijn mag het script van de videolandserie Mabel en Margarita niet inzien, heeft de rechter bepaald. Die vindt dat de vrijheid van meningsuiting van de makers daarmee zou worden ingeperkt. De Roy van Zuidewijn was getrouwd met prinses Margarita en wilde voorkomen dat er leugens over hem verspreid worden. Vanmiddag is het fris met 12 à 13 graden. Daarbij is het behoorlijk wisselvallig met felle buien. Er is ook kans op hagel en onweer. Vanavond en komende nacht blijft het regenen.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt al wat drukker op de weg en door regen zijn files wat langer. Wat opvalt is de A12 van Arnhem naar Duitsland. Daar heb je voor de grens een kwartiertijdverlies door controles. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is de vertraging een kwartier bij Gratum door een pechgeval. Het is ook druk in het zuiden op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg en Ulvenhout. Oponthoud is 10 minuten. Op de A59 naar Den Bosch is het druk bij Vlijmen. Vanaf Waalwijk sta je een half uur in de file en de rechterrijstrook is dicht. Het heeft te maken met een incident in de buurt van de weg. En op de A28 rijdt het langzaam van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. De vertraging is een kwartier.
4: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Soms voelt het
12: Alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
13: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: Alexander Stevens.
3: Smakelijk eten op woensdag, het is 12 uur geweest. Lionel Messi, de voetballer, steekt er in de Amerikaanse voetbalcompetitie ver bovenuit met zijn salaris. Inmiddels 28 miljoen dollar. Zo een vergelijking.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. George Michael tijdens lunch op woensdag met Too Funky. Smakelijk eten. Af en toe een zonnetje verspreid over het land. Vandaag buien met onweer, zelfs hagel en windstoten tot 60 km per uur bij 13 graden. Bah. Morgen trouwens hetzelfde weer, dan kan je daar alvast op voorbereiden. Lionel Messi, de voetballer die inmiddels in Amerika speelt, steekt er met kop en schouders bovenuit als het gaat over zijn salaris. Hij is inmiddels bijna 39 en verdient op het ogenblik bij Inter Miami $28 miljoen per jaar. Dat is omgerekend in euro's een ruime 24 miljoen. En daar komt geen enkele andere voetballer in Amerika bij in de buurt. Als je daar trouwens zijn contracten qua sponsoring en dergelijke en merchandising bij optelt, zit Messi rond de $100 miljoen, meldde het blad Forbes. Wie volgt hem dan op plek 2? Want we nemen dan de top 5 in Amerika even met elkaar door. Dat is Son van Los Angeles. We hoeven geen medelijden met hem te hebben. Hij speelde ooit bij Tottenham Hotspur. Op het ogenblik verdient hij $9,5 miljoen. Dan bij Inter Miami, de secondant van Lionel Messi. Dat is Rodrigo de Paul. Die is de nummer 3 op de lijst. Verdient €8,2 miljoen voor een jaar voetballen. Dan hebben we de PSV'er ooit, Lozano. De Mexicaan staat voor bijna €8 miljoen op het ogenblik op de loonlijst bij San Diego. En Miguel Almirón van Atlanta United is de laatste in de top 5. Hij verdient €6,7 miljoen. Dat zijn de salarissen op het ogenblik in Amerika. Blijft in sommige gevallen nog wat achter met Europa of zeker Arabië. Maar Lionel Messi met alles bij elkaar, zo'n €100 miljoen, doet het prima. Ja, toch? Tenminste, als ik in mijn portemonnee kijk wel. Zometeen op de sportredactie zit hier Ronald van der Geer. Je hoort hem hier met Sport in het Kort op je woensdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Denemarken heeft serieuze ambities om een eigen plek op de Formule 1-kalender te veroveren. Een groep investeerders heeft een miljoenenplan gepresenteerd voor de bouw van een hypermodern circuit dat moet voldoen aan de strengste internationale eisen. Het project heeft de naam Circuit of Denmark gekregen. Het ontwerp is van een voormalig coureur, Alexander Wurts. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het zijn groots opgezette plannen. De nieuwe baan moet ruim 6 kilometer lang worden, krijgt 18 bochten. Daarmee is het direct een van de langste circuits van Europa. De locatie is ook bekend. Dat is het huidige Petborg Park. Dat is vlakbij de Duitse grens. Naast de baan zelf wordt er ingezet op faciliteiten die plek bieden aan 100.000 toeschouwers. Wat de regio dan weer een flinke economische impuls moet geven. Het is een indrukwekkend ontwerp. Het is geen gelopen koers dat Denemarken zijn eigen Grand Prix krijgt. Formule 1 kalender is op dit moment overvol. En de sportdirectie heeft aangegeven dat nieuwe races alleen mogelijk zijn als andere locaties van het schema verdwijnen. De Deense initiatiefnemers hopen echter dat hun focus op duurzaamheid en de enorme populariteit van de sport in Scandinavië de doorslag zullen geven. Voorlopig ligt de bal nog bij de lokale overheid om de nodige vergunningen voor dit megaproject rond te krijgen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: look at the world.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Snow Patrol, Chasing Cars richting 2:30. En we zijn toe aan de derde ronde van de play-offs voor een plek in de Eredivisie. Almere City en Willem II gaan over 2 wedstrijden uitmaken wie er volgende week gaat spelen tegen de nummer 16 uit de Eredivisie. Vanavond de heenwedstrijd om 8:00. Almere City dus thuis tegen Willem II. En dat is te volgen bij ESPN. In de Engelse Premier League staat er vanavond 1 losse wedstrijd op het programma. Manchester City komt thuis in het Etihad Stadium in actie en neemt het op tegen de mannen van Crystal Palace. Om 9:00 is die wedstrijd te volgen bij Viaplay. In Spanje kun je er halverwege de week even goed voor gaan zitten deze woensdag met 4 heerlijke duels. We trappen aan het begin van de avond onder meer af met Villarreal. Die speelt om 7:00 tegen Sevilla. Op datzelfde tijdstip moet Espanyol thuis het opnemen tegen Athletic Club. Om 9:30 Alvarez tegen Barcelona en Getafe moet het opnemen tegen Mallorca. Die beide wedstrijden zijn om 9:30 en te zien bij Ziggo Sport. In Frankrijk wordt er ook gevoetbald. Wil je dat zien, kan je dat doen bij Viaplay vanaf 7:00. Brest neemt het op tegen Strasbourg en Lens ontvangt thuis om 9:00 Paris Saint-Germain. We gaan langzaamaan richting 2:30. Ik praat je zo bij over het uitgebreide weer. Ja, dat is niet verkeerd hè, deze dagen om dat even te doen. Dan ben je er maar op voorbereid. Je hoort het zo meteen hier bij jouw sportradio. Wij zijn Grand Prix Radio.

0: Oza, ze komen uit Scandinavië. Een nieuwe single van ze heet Magnetic en is een kanjor van een hit. Het is vanmiddag met af en toe een zonnetje in Nederland en verspreid over het land buien zeer wisselvallig. Plaatselijk zijn de buien trouwens met onweer. En binnen die buien ook mogelijk hagel en windstoten tot 60 km per uur. En het is fris voor de tijd van het jaar. Een graad of 13. Morgen helaas hetzelfde weer. Zometeen meer sport. Lekker hier blijven.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
7: Dat is een zonnig prijsje.
6: Ja, zo goedkoop.
8: Dan gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
10: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
13: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar 2,99 per stuk. Hohoho. Ren je in het zweet naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
16: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
17: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
16: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
20: Duik in de wereld van Bit. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
21: Grand Prix Radio Verkeer.
22: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt al drukker op de weg. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens heb je nu voor de grens 20 minuten vertraging door controles. De A27 van Gorkum naar Utrecht is na een ongeluk weer vrij bij knooppunt Everdingen, maar je hebt daar nog wel 10 minuten vertraging.
7: Op de A59 naar Den Bosch is een politieactie bezig bij Nieuwkuik. Vertraging is 20 minuten en de rechterrijstrook is dicht. Gaat waarschijnlijk tot 16:30 vanmiddag duren daar. En op de N35 is het druk in het oosten van het land. Van Duitsland naar Enschede sta je een kwartier in de file.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
21: Alexander Stevens.
23: Goedemiddag, smakelijk eten tijdens de lunch. Ik praat je zo bij.

Grand Prix Radio met Rockwell, het neefje van Michael Jackson. En daarom zong Michael ook even mee met Somebody's Watching Me. Grote hit uit de jaren 90. Het is je woensdagmiddag met af en toe een zonnetje en buien die verspreid zijn over het land. En in Italië, hoe is het daar dan? Nou, qua weer een stukje beter. En daar beginnen ze vandaag aan de vijfde etappe van de Giro. Ze zijn inmiddels al op de fiets gestapt. Iets over 12 uur deden ze dat en rijden vandaag een route van ruim 200 kilometer naar Potenza. U weet wel, het van de banden, hè, Potenza. De verwachte aankomst is iets over vijven, zo tussen 5:30 en 6:30. En het peloton krijgt vandaag behoorlijk wat hoogtemeters te verwerken. De beklimmingen onder meer van de Prestieri en de Montagna Grande di Vigiano zorgen voor shifting in het veld, zeker. De laatste kilometers richting de meet lopen licht omhoog, een soort vals plat, wat de eindsprint natuurlijk uitdagend gaat maken voor de dan nog overgebleven sprinters. We houden je uiteraard op de hoogte wie vandaag de Giro gaat winnen. Zometeen hier sport in het kort. Ronald van der Geer loopt rond op de sportredactie. Je hoort hem zometeen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Michael van Gerwen is weer helemaal terug op het hoogste podium. De darter uit Vlijmen schreef in het Engelse Wigan het Players' Championship 21 op zijn naam. En dat deed hij met overmacht. Vooral in de kwartfinale liet hij even zien waarom hij nog altijd tot de wereldtop behoort. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In die bewuste wedstrijd tegen de Schot Stephen Bunting gooide van Gerwen een gemiddelde van ruim 117 punten per beurt. En dat is een zeldzame prestatie die hem zelfs bijna een wereldrecord opleverde. Hij bleef hiermee slechts één punt verwijderd van het officiële record in een livewedstrijd. Dat staat nog altijd op naam van Peter Wright. Van Gerwen zelf geeft aan dat dit succes een resultaat is van keihard werken. Hij voelde al langer dat de vorm terugkwam, maar de echte bevestiging in de vorm van een titel ontbrak de laatste tijd. In de finale was hij te sterk voor de Engelsman Dave Chisnall. Hoewel de wedstrijd spannend bleef, tot het laatste moment trok de Nederlander met 6-4 aan het langste eind. Met deze overwinning pakt Van Gerwen zijn eerste titel op een vloertoernooi in ruim anderhalf jaar tijd. Het is voor hem een belangrijk signaal richting de rest van het circuit. De winst in Wigan levert hem naast het trofee ook een flinke som aan prijzengeld op, waardoor hij zijn positie op de wereldranglijst verstevigt.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio met Robert Miles en Children. Een lekkere 90 richting 2 uur. En de Nederlandse handbalmannen spelen vandaag een belangrijke wedstrijd in de play-offs voor het komende wereldkampioenschap. De spelers komen in Griekenland in actie tijdens de heenwedstrijd tegen de nationale ploeg van Griekenland zelf. Ze strijden in deze laatste kwalificatiefase om een rechtstreeks ticket voor het WK in Duitsland. En het team hoopt natuurlijk in dit uitduel direct een voorsprong op te bouwen voor de beslissende returnwedstrijd thuis in eigen land. Die is in Rotterdam. De wedstrijd tussen beide landen, Nederland en Griekenland, begint vanmiddag om 7 uur. De return, die is dus dit weekend in Rotterdam. De mannen rekenen in Griekenland in ieder geval op een sterk resultaat, dat mag duidelijk zijn. Zometeen hier verder praten over sport, dat doen wij met Rob Spijker. Je hoort hem zometeen na 2 uur hier.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. De gemeente Weidemeren denkt na over maatregelen om herhaling van de rellen in Loosdrecht te voorkomen, meldt de regionale omroep. Er wordt gedacht aan nog een noodverordening, een veiligheidsrisicogebied of dwangsommen voor relschoppers. Volgens de burgemeester zijn het steeds dezelfde groepen van buiten de gemeente die komen demonstreren. En steeds meer reacties op de brandstichting bij het AZC in Loosdrecht gisteravond. VNG-voorzitter en regio-burgemeester Sharon Dijksma ziet die als een aanval op de democratie en ondermijning van het gezag. Ook het Rode Kruis maakt zich zorgen. Volgens de hulporganisatie vindt een stille meerderheid dat vluchtelingen een veilige plek moeten krijgen. Geert Wilders wordt niet vervolgd voor de afbeelding die hij vorig jaar op X zette. Daarop waren twee vrouwengezichten te zien. Een vrouw met hoofddoek en een blonde vrouw. Het OM heeft niet kunnen vaststellen dat hij daarmee wilde beledigen of aanzetten tot haat. Wel begrijpt het OM dat de afbeelding voor mensen kwetsend kan zijn. En op een cruiseschip voor de kust van Bordeaux is het norovirus uitgebroken. Honderden passagiers zitten in quarantaine. Er is er één overleden en er wordt nog onderzocht of dat door het virus komt. Er zitten vooral mensen uit Engeland en Ierland op het schip. Dat was op weg naar Spanje. Het is wisselvallig met in het hele land buien en daarbij is kans op onweer, hagel en windstoten. Af en toe breekt de zon nog even door met 12 graden. Vanavond gaat het opnieuw regenen.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zoals verwacht, het is het al vroeg druk op de weg. Vooral door recreatieverkeer vanwege het lange hemelvaartsweekend dat aanstaande is. 230 kilometer file al bij elkaar. Zo heb je een kwartier vertraging bij Leenda als je over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven rijdt. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, controles aan de grens. Klein kwartiertje vertraging vanaf knooppunt Oud-Dijk. A28 Amersfoort-Zwolle, bij Zwolle Centrum 20 minuten oponthoud. A59 Zonzeel-Den Bosch. 6 kilometer file bij Vlijmen, de vertraging is 10 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht. En ook de andere kant op is de linkerrijstrook dicht van de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Nieuw-Kuik. Daar is ook de vertraging een kwartier. De politie zoekt daar iets in de middenberm.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
8: Kippie.
9: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
9: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
11: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2.
8: Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
12: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
20: Wow.
19: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: Dag liefie, mama houdt van jou.
22: Eerste schooldag?
21: Ja, zo lastig.
22: Het went hoor. Echt.
23: Zin in een koffietje?
22: Ja, lekker.
24: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
25: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
26: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
27: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
29: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
3: Grand Prix Radio.
0: Rob Spijker. Het is net 2 uur geweest, de woensdagmiddag, met vanavond belangrijke voetbalwedstrijden, zowel in Engeland als in Nederland. En aankomend weekend de Nürburgring met Max Verstappen. Ook daarop gaan we natuurlijk vooruitblikken.

Country Radio, jouw sportradio met Jennifer Page en Crush. In de Engelse voetbalcompetitie, de Premier League, staat Manchester City op de tweede plek. Die staan op dit moment 5 punten achter op Arsenal. En ze hebben daar nog maar een paar ronden te gaan, nog 2 ronden officieel. Manchester City heeft wel een wedstrijd minder en die kunnen vanavond dus op 2 punten komen. Alleen dan moet er vanavond wel goed gevoetbald worden en dan moet er gewonnen worden van Crystal Palace. En die zijn niet te onderschatten. Vanavond is die wedstrijd om 9:00 en die is te zien bij Viaplay. Later heb ik ook nog belangrijk nieuws over Nederlandse voetballers. Niet alleen richting het WK voetbal, ook maar hoe het bij de club met hun gaat. Frenkie de Jong en Timber, daar heb ik het straks nog over. En ook Pak Xiao, wie kent hem nog? Die vliegensvlugge vleugelaanvaller van Feyenoord die naar Marseille is vertrokken. Hoe gaat het nou eigenlijk met hem? Je hoort het zo meteen bij jouw Sportradio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Tsjechische voetbalclub Slavia Praag is zwaar gestraft na de enorme chaos tijdens de stadsderby tegen Sparta Praag. Wat een kampioensfeest had moeten worden, is uitgelopen op een sportieve en bestuurlijke nachtmerrie. De tuchtcommissie heeft bepaald dat de club de wedstrijd reglementair met 3-0 verliest en de komende 4 thuiswedstrijden zonder publiek moet spelen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ongeregeldheden braken uit in de slotfase van het duel, terwijl Slavia op een overwinning en daarmee de landstitel afstevend, bestormde supporters massaal het veld. Er werden brandende fakkels naar het uitvak gegooid en spelers van de tegenstander die moesten naar de kleedkamers vluchten voor hun eigen veiligheid. Naast de sportieve sancties krijgt de club ook nog eens een boete opgelegd van 4 ton in euro's. De voorzitter van Slavia, Jaroslav Tvirdik, spreekt van de grootste schande in de geschiedenis van de club en hij heeft direct hard ingegrepen ook, binnen zijn eigen selectie. 2 belangrijke spelers, Tomas Chori en David Dujera, zijn per direct uit de selectie gezet. Beide kregen een rode kaart tijdens de bewuste wedstrijd en hun gedrag was voor de clubleiding de druppel. De club heeft laten weten dat het duo deze zomer moet vertrekken en nooit meer voor Slavia zal uitkomen. En door de puntenaftrek is de voorsprong in de competitie geslonken tot 5 punten en de titelstrijd in Tsjechië ligt plotseling weer helemaal open.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alex Warren hoorde je en Fever Dream. In sommige voetbalcompetities is het erg spannend, zo ook in de Premier League. Afgelopen weekend heeft Arsenal op het nippertje en met een beetje fortuin en een hele fijne scheidsrechter gewonnen van West Ham United. En daarom staan ze op dit moment 5 punten los van de nummer 2. En dat is Manchester City. Manchester City heeft echter een wedstrijd minder gespeeld. En die wedstrijd die gaan ze vanavond inhalen. En dat is geen makkelijke. Dat is thuis tegen Crystal Palace. De wedstrijd is om 9:00 te zien. En dat doe je via Viaplay. Dan even over Nederlandse voetballers en die oudspeler van Feyenoord, Park Chau. In het Franse voetbal is de toekomst van Timber en Park Chau bij Olympique Marseille onzeker geworden. De club is er namelijk niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de Champions League. En volgens Franse media is Marseille hierdoor genoodzaakt om spelers te verkopen om de financiën weer een beetje op orde te hebben. Dit zou kunnen betekenen dat de sleutelspelers, zoals de voormalige Feyenoorders Timber en Park Chau, deze zomer moeten vertrekken. De club wacht een bewogen transferperiode na het mislopen van het prestigieuze Europese toernooi. Het toernooi waar de euro's rollen. Dan even over Frenkie de Jong. Voetballer Frenkie de Jong zal vanavond niet in actie komen voor FC Barcelona. De middenvelder, die gisteren 29 jaar is geworden, is door trainer Hansi Flick niet opgenomen in de selectie voor de uitwedstrijd tegen Deportivo Alaves. Het is voor Barcelona de eerste wedstrijd sinds het behalen van de landstitel in La Liga. Een specifieke reden voor de afwezigheid van de Oranje International is door de club niet gecommuniceerd. De wedstrijd in het Baskenland wordt vanavond gespeeld, dus zonder Frenkie de Jong. En dan even over het weer. Het is een chaotische dag vandaag. Heel af en toe laat de zon zich zien. Het is 13 graden en het kan regenen en hagelen. Morgen hetzelfde weer en dan ook 13 graden. Dit

0: van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
7: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
9: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Renma, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen-specialist. Neem die stap. Scapino.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.

0: van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het al vroeg druk op de weg. Vooral veel recreatieverkeer vanwege dat lange hemelvaartsweekend. De A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven heb je bijvoorbeeld 20 minuten vertraging tussen Kelp en Olen en Budel. De A2 Utrecht en Bos ook 20 minuten extra tussen Culemborg en Waardenburg. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is een uur. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 12 kilometer. Vanwege het slechte wegdek is de linkerrijstrook daar nog steeds dicht. Vertraging is bijna een half uur. De A59 Zierikzee-Den Bosch. In beide richtingen is bij Nieuwkuik de linkerrijstrook dicht. Richting Den Bosch kost je dat 20 minuten extra. De andere kant op ben je 10 minuten langer onderweg. Dat komt door een politieonderzoek.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Rob Spijker.
7: Vanavond wordt de halve finale in de play-offs gespeeld. Zometeen meer daarover.

Kampri Radio, jouw sportradio op de woensdag, waarop de derde ronde van de play-offs wordt gespeeld. Dat gaat om een plek in de Eredivisie. Ze noemen het ook wel de halve finale. Almere City en Willem II gaan over twee wedstrijden uitmaken wie er volgende week gaat spelen tegen de nummer 16 uit de Eredivisie. Vanavond is dus de heenwedstrijd. De wedstrijd is te zien bij ESPN. En die nummer 16 uit de Eredivisie, dat wordt ook nog wel wat leuks. Want aankomend weekend dan speelt de nummer 16 thuis tegen de nummer 15. Dat is Volendam tegen Telstar. En daarin wordt beslist wie er dus moet tegen Almere City of Willem II. Zo heb ik het helemaal goed uitgelegd. Maar vanavond dus eerst de halve finale. De eerste wedstrijd, de thuiswedstrijd van Almere City thuis tegen Willem II. Die wedstrijd is om 8 uur bij ESPN.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het is nog maar de vraag of we LeBron James volgend seizoen terugzien op de basketbalvelden. Nadat zijn team, de Los Angeles Lakers, door Oklahoma City Thunder uit de playoffs werd gespeeld, liet de superster, 41 jaar inmiddels, zich niet in zijn kaarten kijken. Op de vraag wat zijn volgende stap is, antwoordde de viervoudig NBA-kampioen simpelweg: dat weet ik nog niet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die uitschakeling kwam natuurlijk hard aan voor de Lakers. Ze verloren de beslissende vierde wedstrijd met 115-110... waardoor de hele serie met 4-0 naar de tegenstander ging. James was zelf nog goed voor 24 punten, maar kon een vroege vakantie daar niet mee voorkomen. Het einde van zijn 23e seizoen op het hoogste niveau, een record in de geschiedenis van de sport. Ervaren speler is na dit seizoen officieel transfervrij, wat de speculaties over zijn toekomst natuurlijk alleen maar aanwakkert. Hij zou kunnen bijtekenen in LA, maar een terugkeer naar zijn oude club, Cleveland, of een avontuur bij de Golden State Warriors wordt ook niet uitgesloten. Zelf geeft hij aan dat de beslissing afhangt van zijn motivatie om elke dag weer urenlang aan zijn fitheid te werken. Voorlopig neemt hij de tijd om met zijn gezin te overleggen voordat hij een knoop doorhakt over het definitieve einde van het tijdperk King James.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Terug naar Die Disco met Stacey Ladisaw en Jump to the Beat. De renners zijn vandaag begonnen aan de vijfde etappe van de Italiaanse ronde, oftewel de Giro d'Italia. Ze zijn om 4:15 op de fiets gestapt in Praia Amare. En rijden een route van 203 kilometer naar de finishplaats Potenza. De verwachte aankomst is zo'n beetje rond 4:45. Peloton krijgen ook wel een paar flinke beklimmingen voor de kiezen. Onder andere de Prestiri en de Montagna Grande di Viago. Die zorgen voor een uiteenvalling van het veld. Dat kan bijna niet anders. Daar gaan mannen afhaken. De laatste kilometers richting de meet lopen ook weer licht op. En dat is dan wat ze noemen vals plat. En dat is dan weer voor de eindsprint extra uitdagend. Maar ja, of daar nog sprinters bij zullen zitten na die beklimmingen, dat is de grote vraag. Je hoort daar straks alles over in het programma van Rick van Veldhuizen. Hey, hallo.
1: Rick van Veldhuizen. Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 3 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Apeldoorn waren gisteravond rellen rond een protest tegen een asielopvang. En daarbij zijn 7 mensen opgepakt. Het zijn allemaal minderjarigen die vuurwerk afstaken, zegt de politie. Die roept ouders op om beter op te letten wat hun kinderen allemaal uitspoken. Het is trouwens al dagen onrustig in Apeldoorn om de komst van asielzoekers. Voor het CNV is het onbegrijpelijk dat het Radboud MC in Nijmegen fouten heeft gemaakt toen er vorige week een patiënt met het hantavirus werd binnengebracht. Omdat procedures niet goed werden gevolgd, moeten 12 medewerkers nu weken in quarantaine. En de directie is daarvoor verantwoordelijk, zegt de bond. Die was niet alert. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is weer open. Het park was de hele ochtend gesloten omdat een cheetah was ontsnapt. Maar die werd aan het begin van de middag weer gevangen, schrijft Omroep Brabant. Ze zat in bebost gebied van het park. Beekse Bergen hoopt dat ze niet gestrest is geraakt, want ze is drachtig. En een belangrijke stap voor de mannen van de Oranje Dubbeldekker die Nederland gaan steunen op het WK voetbal. De bus is aangekomen in Houston en staat nu in de haven daar. Vaste chauffeur Frans Peters vliegt 10 juni naar Amerika en pikt hem dan op. En dan is het eerste ritje bijna 400 kilometer, want Oranje speelt op de 14e in Dallas. Het is opnieuw een wisselvallige dag met buien, hagel en windstoot. En het wordt niet warmer dan een graad of 13. Morgen verandert er weinig en ook dan is het aan de frisse kant.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het al vroeg druk op de weg. Er staat 360 kilometer file. Dat komt vanwege dat lange hemelvaartsgebied, een weekend dat voor de deur staat. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven doe je er een half uur langer over. Tussen Nederweert en Budel. Daar staat 8 kilometer file door een vrachtwagen met pech. A6 Emmeloord-Jauren tussen Oosterzee en Jauren 10 minuten extra. A16 Rotterdam-Breda tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. Inmiddels 3 kwartier vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum staat 16 kilometer. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht vanwege het slechte wegdek. Dan de A59 Zierikzee-Den Bosch. In beide richtingen bij Nieuwkuik is de linkerrijstrook dicht door een politieonderzoek. Richting Den Bosch kost je dat 25 minuten extra. En de andere kant op ben je een kwartier langer onderweg.
7: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
8: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Gedoe met je dekbedovertrek?
1: Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
18: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
19: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
20: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
21: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
22: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Grand Prix Radio.
0: Spijker. Ze hebben binnen Real Madrid nogal wat kritiek op wat er binnen La Liga, de Spaanse voetbalcompetitie, gebeurt. Daar hoor je straks meer over. En we hebben nieuws over NAC Breda, die richten zich op de KKD.

David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Er gebeurt nogal wat in de Spaanse voetballeague, La Liga. Real Madrid-trainer Alvaro Arbeloa heeft zich openlijk achter voorzitter Perez geschaard. Perez, de voorzitter van Real Madrid, uit een recentelijke kritiek op dubieuze zaken die zich de afgelopen 20 jaar in het Spaanse voetbal zouden hebben voorgedaan. Arbeloa deelt die overtuiging en bekritiseert de algemene gang van zaken in La Liga. Volgens de coach is Real Madrid, daar komt hij, de enige club die de regels strikt wil naleven, waarmee hij de spanning binnen de Spaanse voetbalwereld verder op scherp zet. Ja, als we het goed lezen staat er dus gewoon: Real Madrid is de enige club die het allemaal heel erg netjes doet. We geloven hem bijna. Dan even over Nederlands voetbal. NAC Breda is afgelopen zondag, ondanks een 2-0 zege op Heerenveen, gedegradeerd uit de Eredivisie. De club richt zich nu volledig op de keukenkampioendivisie. Nou, dat lijkt me nog niet zo moeilijk. Ze hebben wel een duidelijke wens om snel weer te promoveren. De sportieve basis voor een snelle terugkeer naar het hoogste niveau lijkt volgens de club steviger dan bij een vorige degradatie. En de focus voor het nieuwe seizoen ligt op het scoren van veel doelpunten om de ambities waar te maken. Laat daar nou net een hele goed scorende spits weg zijn, hè, die van Ooidonk. Misschien kunnen ze hem terughalen. Goedemiddag, dit is jouw Sportraad.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het lijkt er serieus van te gaan komen. De Olympische Winterspelen strijken over 4 jaar mogelijk neer in Heerenveen. Nederlandse sportkoepel NOC-NSF is officieel de onderhandelingen gestart met de Franse organisatie om het langebaanschaatsen van 2030 in Tialf te organiseren. Omdat de Fransen zelf geen geschikte overdekte ijsbaan hebben, is de Friese schaatsstempel nu de belangrijkste kandidaat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Toch wordt het nieuws niet overal met gejuich ontvangen. Verschillende topschaatsers, onder wie Olympisch kampioene Marijke Groenewoud, hebben hun twijfels uitgesproken over het plan. Ze vrezen namelijk dat het loskoppelen van het schaatsen van de rest van de Spelen ten koste gaat van die unieke sfeer. In plaats van in het bruisende hart van het evenement in de Franse Alpen, zouden de sporters dan in min of meer geïsoleerd Heerenveen hun medailles moeten verdienen. Ook critici wijzen erop dat het schaatsen hiermee een marginale bijrol krijgt binnen het grotere Olympische circus. Aan de andere kant ziet de directie van Tialf juist enorme kansen. Volgens hen is het een unieke erkenning voor het Nederlands schaatsen en kan er een prachtig atletendorp rond de baan worden gebouwd om de Olympische beleving naar Friesland te kunnen halen. Bovendien is de keuze voor een bestaande baan een duurzame oplossing en dat past weer bij de huidige visie van het Internationaal Olympisch Comité. Komende maanden moet blijken of de plannen definitief doorgaan, want dan gaat het IOC de locaties officieel presenteren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio, jouw sportradio, Bruno Mars en Locked Out of Heaven. Nou, er komt wel heel veel uit de heaven, want het regent vandaag heel erg veel. 13 graden, er kan ook een klap onweer bij zitten en zelfs een beetje hagel. Het is een onstuimig dagje en dan krijgen we er morgen er nog een van, ook dan op 13 graden. Doelman Manuel Neuer gaat zijn aflopende contract bij Bayern München verlengen. Volgens toonaangevende Duitse media zet de inmiddels 40-jarige keeper binnenkort zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis. Hiermee is een einde aan zijn carrière dus zeker nog niet in zicht. Er wordt zelfs gespeculeerd dat Neuer hoopt op deelname aan het komende WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico met het Duitse nationale elftal. Zijn ervaring wordt nog altijd als zeer waardevol beschouwd voor zowel club als land. En dat telt in Duitsland. Goedemiddag, dit is de woensdag. Dit is jouw Sportradio.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood La Pain Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste de beste aanbiedingen.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
8: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
10: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
11: Grand Prix Radio Verkeer.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals verwacht is het al erg druk op de weg en ook vroeg. De spits is vroeg begonnen en dat heeft natuurlijk alles te maken met het lange hemelvaartweekend. Er is veel recreatieverkeer onderweg. De meeste oponthoud op de volgende wegen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert 11 kilometer file met een uur oponthoud. Er is daar een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Zaltbommel ook 20 kilometer file rijden. Althans voor Zaltbommel. Met 3 kwartier vertraging ook. A16 Rotterdam-Breda. Bij de Moerdijkbrug staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht en de vertraging een half uur. Veel oponthoud nog altijd op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Ter hoogte van Zwolle centrum is het wegdek in slechte toestand. De linkerrijstrook is daar dicht en dat kost je bijna 3 kwartier. En verder valt op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij Venlo-Zuid 3 kilometer file met een kwartier vertraging.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Rob Spijker.

Grumpy Radio, jouw sportradio met Wax en Building a Bridge to Your Heart. Ze zijn vandaag weer druk met de opnames voor Autosport aan tafel, die later vanmiddag online zal gaan komen. Dat is onze Autosport podcast. Robert van Overdijk zit aan tafel. Dat is de algemeen directeur van Circuit Zandvoort. En hij is ook directeur van F1 Dutch Grand Prix, oftewel Formule 1 in Nederland. Matthijs Diepraam, autosportjournalist en die oude teambaas. Nee, sorry, ik moet het zeggen. Voormalige teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Presentatie in handen van Rick Wikkelman. Vandaag wordt er natuurlijk met Robert van Overdijk van Zandvoort gesproken over de laatste Formule 1 race op Zandvoort. En ook over de toekomst van het circuit. Gaan we luisteren. Autosport aan tafel. Vanmiddag om 16:30 komt die vers online. Je kunt hem trouwens ook bekijken. Videocast is dat. Gaat via kijk.nl. En anders ga je luisteren via onze website bijvoorbeeld. Dat is grumpyradio.nl.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Max Verstappen staat dit weekend voor een van de grootste uitdagingen uit zijn carrière buiten de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen maakt zijn debuut in de legendarische 24 uur van de Nürburgring. Hoewel het zijn eerste deelname is aan deze uitputtingsslag in de zogenaamde groene hel, is de Limburger duidelijk over zijn doel. Hij is niet gekomen om alleen maar mee te rijden. Nee, hij wil winnen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen komt in actie voor zijn eigen team, Verstappen Racing, in een GT3-auto van Mercedes. En hij deelt het stuur met ervaren teamgenoten, zoals bijvoorbeeld de Oostenrijker Lucas Auer. Voor de Nederlander is dit een droom die uitkomt, aangezien hij al jaren een groot liefhebber is van dit uitdagende circuit in de Eifel. Hij vertelt dat hij de baan door en door kent van het simracen, maar dat het echte werk in de nacht en tussen de ruim 150 andere auto's een hele nieuwe ervaring zal zijn. De belangstelling voor zijn deelname is ongekend. Voor het eerst in de geschiedenis van de race zijn alle weekendtickets volledig uitverkocht. En voor Verstappen zelf is het vooral een kans om te laten zien wat hij in een ander type auto kan presteren. Hij kijkt met name uit naar de stints in het holst van de nacht, wanneer de concentratie op het hoogst moet zijn en de baan op zijn snelst is. De race start zaterdagmiddag en is een dag later de ultieme graadmeter voor de ambities van Verstappen in de endurance sport.
0: Dit is jouw Sportradio.

Radio Urban Cookie Collective hoorde je, The Key to Secret. Het zal voor de voetballiefhebbers vanavond nog wel lastig kiezen zijn. Eerst om 8 uur Almere City, Willem II, dat is de halve finale, gaat om de play-offs. Wie mag er volgende week tegen Volendam of Telstar strijden om een plekje in de Eredivisie? Of ga je om 9 uur toch schakelen naar Manchester City, Crystal Palace. En dat gaat natuurlijk over de koppositie in de Premier League. Manchester City kan op 2 punten komen van Arsenal. Welke wedstrijd ga jij kijken? Nou, die van Almere City tegen Willem II die is te zien op ESPN. En Manchester City, Crystal Palace, is te zien op Viaplay. Een hele fijne avond en voor zometeen veel plezier met Rick van Veldhuis.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Het kabinet moet nog deze regeerperiode een knoop doorhakken over de hypotheekrenteaftrek, vindt staatssecretaris Ehrenberg. Sinds 2001 mag je nog maar 30 jaar lang hypotheekrente aftrekken van de belastingen. En dat gaat dus over 5 jaar problemen opleveren voor veel huizenbezitters. En Ehrenberg wil ze snel duidelijkheid geven. Er wordt al jaren over gesteggeld in de politiek, maar er is nooit iets van gekomen. Een verhoging van de minimumleeftijd voor sekswerk van 18 naar 21 jaar. Toch had het nieuwe kabinet afgesproken om het weer op de agenda te zetten. En het is nu gebeurd. En dat betekent dat minister Van Weel ermee aan de slag gaat. Apeldoorn denkt dat het nog wel even onrustig blijft bij protesten over een asielopvang. En daarom komt er een speciale plek waar mensen kunnen demonstreren. Die is bij een rotonde waar eerder ook al demonstraties waren. Gisteravond was het weer raak in Apeldoorn. Er werden 7 minderjarigen opgepakt die onder meer vuurwerk afstaken. Een verrassend besluit van de NOS, want Jeroen Gruter doet het commentaar bij de finale van het WK voetbal. Hij neemt het over van Jeroen Elshoff, die na 2 finales op een zijspoor wordt gezet. Hij doet trouwens wel andere wedstrijden. En er zijn ook commentatoren die hun werk vanuit Nederland doen door de bezuinigingen bij de NPO. Een wisselvallige dag met buien, hagel en windstoten en het koelt vannacht af naar 5 tot 9 graden. Morgen verandert er weinig, ook dan is het aan de frisse kant en vallen er ook buien.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg vanwege het hemelvaartsweekend, veel recreatieverkeer. De meeste vertraging heb je in het zuiden van het land, maar ik begin op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen doe je er 25 minuten langer over. De A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Gratum en Nederweer 12 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen en een busje. Oponthoud is nu een uur. Op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, heb je een half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. En bijna een uur langer onderweg ben je op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Er staat 14 kilometer door een vrachtwagen met pech. Rechterrijstrook is dicht. Een dikke 3 kwartier extra ben je kwijt op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom staat het stil voor de Heinenoordtunnel over 5 kilometer vanwege een te hoge vrachtwagen.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop.
7: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
10: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Gamma!
14: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
16: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
17: Kippie.
18: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
19: Grand Prix Radio.
20: Rick van Veldhuizen.
21: In de Giro is het vandaag beestenweer richting Potenza. Regenkou en een sterke kopgroep en niemand gaat het droog houden. Michael van Gerwen won gisteren nog een darts toernooi en vandaag ligt hij er meteen al in ronde 1 uit.
22: Grand Prix Radio. Talk to me, talk to me.
21: Goedemiddag, tot 7 uur.

20 jaar geleden. Toen liep ik in de Johan Cruijff Arena. Was toen nog gewoon de arena. En ik was daar bezig om de Amsterdam Admirals te helpen. Om het publiek een klein beetje op te vrolijken tijdens de wedstrijden. Dat was American Football destijds. In mijn oor kreeg ik te horen. Hallo Rick. Nog even niks zeggen tegen de mensen. Maar er is net een ernstige ramp gebeurd in Enschede. Dat weet ik mij nog steeds zo goed te herinneren. 26 jaar geleden. Het heeft ontzettend veel indruk op mij gemaakt. Verder gaan we vandaag beginnen met een sportuur vol actie. De Giro d'Italia rijdt echt door beestenweer richting Potenza. Michael van Gerben gisteren in 2 dagen van toernooiwinst naar nu dus vroege uitschakeling vanmiddag. Echt, het kan verkeerd, zou Bredero zeggen. De Nederlandse handbalmannen beginnen vanavond aan hun route richting het wereldkampioenschap van 2027.

wandelen. Maar de hele show blijft hier op de radio tot 7 uur. Je bent van harte welkom. Reacties via de app van Grand Prix Radio. En natuurlijk, na sportnieuws, ook nog lekkere muziek. You too, stay far away, so close.

drukke werkdag. Is het lekker om deze plaat te horen? You too. And far away, so close. Hallo, Grand Prix Radio, jouw sportradio, inderdaad. Giro d'Italia, de renners zijn vandaag onderweg. Het is echt beestenweer daar. Ze gaan richting Potenza. Nat, zwaar, precies zo'n rit waarin een vluchtgroep zomaar eens zou kunnen overleven. De finish voor de Giro, de etappe van vandaag, wordt rond 5 uur verwacht. Bij darts is Michael van Gerwen in 2 dagen van hoog naar laag gegaan. Gisteren won hij nog de Players Championship 15. Vandaag lag hij bij Players Championship 16 er direct in de eerste ronde alweer uit. En ook Raymond van Barneveld is uitgeschakeld.

de hel. En dat is er momenteel weer. Verder de Nederlandse handbalmannen. Die spelen vanavond om 6:30 in Griekenland. De eerste play-off wedstrijd. Voor plaatsing voor het wereldkampioenschap van 2027. De return die wordt aanstaande zondag gespeeld in Rotterdam. Ja, ook handballen is gewoon sport. En behandelen we allemaal hier bij Grand Prix Radio. Wij zijn immers jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Denemarken heeft serieuze ambities om een eigen plek op de Formule 1-kalender te veroveren. Een groep investeerders heeft een miljoenenplan gepresenteerd voor de bouw van een hypermodern circuit dat moet voldoen aan de strengste internationale eisen. Het project heeft de naam Circuit of Denmark gekregen. Het ontwerp is van een voormalig coureur, Alexander Wurts. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het zijn groots opgezette plannen. De nieuwe baan moet ruim 6 kilometer lang worden, krijgt 18 bochten. Daarmee is het direct een van de langste circuits van Europa. Locatie is ook bekend. Dat is het huidige Petborg Park. Dat is vlakbij de Duitse grens. Naast de baan zelf wordt er ingezet op faciliteiten die plek bieden aan 100.000 toeschouwers. Wat de regio dan weer een flinke economische impuls moet geven. Het is een indrukwekkend ontwerp. Het is geen gelopen koers dat Denemarken zijn eigen Grand Prix krijgt. Formule 1 kalender is op dit moment overvol. En de sportdirectie heeft aangegeven dat nieuwe races alleen mogelijk zijn als andere locaties van het schema verdwijnen. De Deense initiatiefnemers hopen echter dat hun focus op duurzaamheid en de enorme populariteit van de sport in Scandinavië de doorslag zullen geven. Voorlopig ligt de bal nog bij de lokale overheid om de nodige vergunningen voor dit megaproject rond te krijgen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

van een gebedje. Het slaan van een schietgebedje. Het doen van een kruisje. Ja, het kan soms helpen. Sportmensen zijn ook net mensen wat dat betreft. En ja, wie weet dat je hogere machten kunt aanspreken. En dat het werkt zoals bijvoorbeeld bij Jannik Sinner. Hij blijft in Rome maar winnen. En hij evenaart Novak Djokovic met 31 zegens op rij tijdens Masters toernooien. Alexander Zverev, ja, die heeft dan misschien net iets minder gebeten. Want hij ging juist pijnlijk uit het toernooi nadat hij ook nog eens een keertje 4 matchpoints had laten liggen. Ja, dat is al buitengewoon zonde. En dan in de Eredivisie zijn er 5 genomineerden voor de titel Speler van het Jaar. Dat zijn Ismaël Saibari en Joey Veerman. Allebei zijn ze natuurlijk van PSV, landskampioen PSV. En Joey Veerman is...

op maandag 25 mei tijdens de officiële gala van de Eredivisie bekendgemaakt. Nou, zo zie je maar weer. Je wordt volledig op de hoogte gehouden. Bij jouw Grand Prix Radio. Jouw Giant op de radio, om het zo maar te zeggen. Calvin Harris nu.

0: Goedemiddag. Ja, we stikken hier van de informatie die we graag met jou willen delen. Dus blijf bij ons. Maar ook, ja, wij stikken van de heel veel lekkere muziek. Uit Nederland, zometeen hier op de radio. Kane, komt eraan.
1: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
2: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Ondersteun.

0: ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop.
6: Dan gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
14: Je kleedgeld is opgegaan.

0: Extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
4: Dit is Grand Prix Radio.
5: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
6: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Het kabinet moet snel iets regelen voor mensen die over 5 jaar geen gebruik meer kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek. Ambtenaren vrezen anders voor chaos. Ook omdat veel mensen niet weten hoe lang ze er al gebruik van maken. Het mag 30 jaar. Bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn zijn gisteravond 7 minderjarigen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Ze gooiden onder meer met vuurwerk. En wie een auto heeft en in Overijssel woont, gaat de komende jaren meer wegenbelasting betalen. Het extra geld is nodig voor het opknappen van wegen, viaducten en bruggen.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg. Er staat al 885 kilometer file. Onder andere hele lange files vanuit Utrecht naar het zuiden. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er een half uur langer over. Bij Amsterdam is het druk door werkzaamheden. Onder andere op de A10, de A10 West naar de A10 Zuid... heb je tussen de Baarsjes en Buitenveldert een kwartier vertraging nodig. Het kwartier extra nodig. Dan de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen knooppunt Ridderkerk en Hardingsveld-Giessendam. 30 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Dan de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht een half uur extra. Ook hier heeft een vrachtwagen met pech gestaan, maar de weg is weer vrij. Dan de A27 Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. 7 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En dat kost je nu 35 minuten extra. Dan het slechte wegdek op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Daar ben je inmiddels 55 minuten langer onderweg tussen het Harde en Zwolle Centrum. Linkerrijstrook is afgesloten. En het is aansluit op de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel doe je er 3 kwartier langer over.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Rick van Veldhuizen.
9: Op zich ook een sport. Met je kaak op elkaar gaan zingen. Ja, hij is de beste erin. Hier is

van, volgens mij heet hij de gozer Thijs. Bij de Voice of Holland. Ik heb het daar maar zijdelings bekeken. Mijn vrouw is daar gek van, dus dan kijk ik het wel mee. Maar ik zelf was heel erg fan van die Thijs. In ieder geval van de protégé van Dinant. Die gozer was echt goed en is nog steeds echt goed. Maar die werd dan uiteindelijk niet de winnaar. Want de boy next door werd dan weer de winnaar. Ja, dan zie je toch dat competitieve element toch weer heel anders wordt als je het publiek laat meestemmen. Die wordt dan toch ineens heel erg mild voor iemand met een prachtig Oosters accent die zo tegen iedereen praat. En ja, dat vinden ze dan toch leuker. Ja, zo gaan die dingen. Maar die Thijs gaat er ook komen, geloof mij. Hallo, Grand Prix Radio, jouw sportradio, nu met Zabauza.

volledig uit de lucht vallen. De Bausa en Magnetic bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dit weekend gaat het gebeuren, de 24 uur van de Nürburgring in de autosport. Ja, wordt het natuurlijk echt als iets speciaals gezien. En dat komt niet in de laatste plaats door Max Verstappen. Zijn deelname heeft een extra lading daaraan gegeven. De Formule 1 wereldkampioen, 4 keer, zal het opnemen tegen de Duitse GT-specialist Maro Engel. Beide coureurs komen uit in een door de fabriek ondersteunende Mercedes AMG, maar wel voor verschillende teams. En de rivaliteit tussen deze twee heren, Engel en Verstappen, die is best wel groot. Die kreeg vorig jaar nog een extra dimensie na een online aanvaring tussen de twee. Wat de onderlinge strijd op de Nordschleife natuurlijk alleen nog maar veel interessanter gaat maken voor de fans. Maar goh, wat zit ik daar naar uit te kijken? Naar die 24-uursrace. Ik zit mezelf even af te vragen hoe ik dat 's nachts zou kunnen gaan doen. Ja, in ieder geval wil ik de momenten dat Max Verstappen rijdt sowieso meemaken. Maar er gebeurt momenteel zoveel daar ook. Ze kunnen het gewoon bijna niet meer aan in Duitsland, daar bij de Nürburgring. En ik zit me even af te vragen, hebben jullie daar ideeën over? Speculeren jullie al onderling met elkaar over de vraag, gaat Max een podiumplek halen? Ik denk namelijk van wel. Het enige is, waar het nou nog aan zou kunnen liggen, is dat Max niet alle 24 uur zelf rijdt. Wat jammer is natuurlijk. Maar ja, ik denk zelf dat hij met zijn groep het zodanig weet te organiseren dat ze minimaal podiumplek en misschien zelfs wel op nummer 1.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Real Madrid staat een belangrijke bestuurlijke verschuiving voor de deur. De voorzitter, Florentino Pérez, heeft namelijk besloten de presidentsverkiezingen bij de club naar voren te halen. Hoewel zijn huidige termijn eigenlijk nog langer zou doorlopen, kunnen de leden van de club nu al eerder hun stem uitbrengen over de toekomst van de sportieve leiding. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Pérez combineert dit besluit met een duidelijke boodschap aan de buitenwacht. De voorzitter reageert namelijk op geruchten dat hij van plan zou zijn om de club om te vormen naar een ander organisatiemodel, waardoor de macht minder bij de fans zou liggen. Hij noemt deze speculaties absurd en benadrukt dat hij er juist alles aan doet om de huidige structuur te beschermen. Volgens hem is het ondenkbaar dat de leden hun zeggenschap over de club zouden verliezen. De vervroegde verkiezingen werden door analisten gezien als een manier om de rust en de eenheid binnen de club te bewaren. Door de leden nu al naar de stembus te roepen, wil Pérez waarschijnlijk een krachtig mandaat krijgen voor de plannen die er liggen voor het stadion en de verdere uitbouw van de selectie. Blijft wel de vraag of zich serieuze tegenkandidaten zullen melden om de strijd aan te gaan met hem, de man, Pérez, die al decennia het gezicht is van de Madrilenen.

The Change of Heart. Bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vraag is, wie wint de 24 uur van de Nürburgring? Komen wat reacties binnen van Henk uit Nijkerk bijvoorbeeld. Hij zegt, Max natuurlijk. Niet omdat dat moet, maar omdat Max waarschijnlijk na 23 uur nog steeds roept... Ah, mag ik nog één rondje? Leuk. Marieke denkt dat Robert BMW gaat winnen. De mannen kennen de baan beter dan ik mijn eigen keukenlaar. Max wordt derde, maar rijdt wel de rondetijd waar iedereen maandag nog over begint te lullen. Bert uit Epe. Max wordt tweede, alleen omdat hij namelijk tijdens de 24-uursrace ook te maken heeft met monteurs en een wielmoer en een hoop gedoe en een hoop geklooi, waardoor de race weer heel erg spannend begint te worden. Rico uit Barendrecht zegt, ja, Max Verstappen die gaat niet winnen hoor. Hij wordt vierde, maar hij rijdt wel zijn drie tegenstanders af en toe zo zoek dat ze bij Adenau nog steeds op Google Maps aan het kijken zijn waar hij nou precies gebleven is. Ja, waarom zou hij dan niet winnen, vraag ik me dan even af. Grand Prix Radio, jouw sport.

0: Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Nou, dat lijkt wel een goed idee. Want het is mooi geweest voor uur nummer 1. Jongens, doe even een afkondiging.
1: Zometeen bij je terug met uur 2.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
1: 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Het kabinet moet nu echt werk maken van mensen die over 5 jaar geen gebruik meer kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek. Ambtenaren vrezen anders voor chaos, ook omdat mensen nauwelijks weten wanneer hun regeling afloopt. Dat is namelijk matig bijgehouden door banken en de Belastingdienst. Gisteren was er weer een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn en daar heeft de politie 7 minderjarigen opgepakt. De meeste voor het gooien van vuurwerk, maar ook eentje omdat hij zich niet hield aan een gebiedsverbod. Om te voorkomen dat de protesten weer uit de hand lopen, is er nu een speciaal vak voor demonstranten. Autorijden voor mensen uit Overijssel wordt duurder, want de provincie gooit de wegenbelasting omhoog. Elk jaar met een paar procent tot 2030. En dat moet 15 miljoen opleveren en dat geld is nodig om wegen, viaducten en bruggen op te knappen. De wegenbelasting in Overijssel is nu een van de laagste in het land. En Curaçao traint in aanloop naar het WK voetbal in Noordwijk, schrijft de amateurclub op hun website. Ligt lekker in de buurt van de oefenwedstrijd in en tegen Schotland over 2,5 week. Aan het roer staat trainer Dick Advocaat, die na de ziekte van zijn dochter weer terug is bij Curaçao. Na een wisselvallige dag koelt het vannacht af naar 5 tot 9 graden. En morgen verandert er weinig. Ook dan is het aan de frisse kant en ook dan vallen er buien.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg vanwege het recreatieverkeer. Het lange weekend staat voor de deur. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je tussen Hoevelaak en Voorthuizen een half uur vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp-Zuid en Hoogmade 25 minuten extra nodig. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort naar Gorkum. Voor de Noordtunnel 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Tussen Beeldhoven en knooppunt Rijnsweert 40 minuten vertraging. Het staat 6 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum 15 kilometer. Door het slechte wegdek heb je daar 50 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En door het ongeluk op de A27 bij knooppunt Rijnsweert loopt het ook vast op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht 20 minuten vertraging.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op VitaPro.nl.
7: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
11: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
12: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
15: Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Klopt dat wel?
14: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Nog een keer! Papa, sneller!
17: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
18: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
19: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
21: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
22: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
21: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
23: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
24: We denken na over een koophuis.
25: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
24: Bart, met die loopgroep?
25: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
26: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
27: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
28: Grand Prix Radio.
29: Rick van Veldhuizen.
0: Vanavond Lazio tegen Inter. In Rome. Dat wordt een leuke wedstrijd. Dumfries en De Vrij kunnen met Inter Milan weer een prijs pakken. En Italië krijgt een bekerfinale met een behoorlijk Nederlands.

Italia. Dus wederom een prijs voor Nederlanders. Dat zou mooi zijn. Dan ga je met een goed gevoel richting het WK van aankomende zomer. En dan heb ik het bijvoorbeeld over Dumfries. Ja, de Vrij iets mindere mate. Maar Dumfries is toch wel heel erg belangrijk voor het Nederlands.

Radio, jouw sportradio. Even het nieuws van dit moment. Bij Southampton hangt ineens een flinke donderwolk boven de promotiedroom van Southampton. De club wordt er namelijk van beschuldigd dat iemand een training van Middlesbrough heeft proberen te bespioneren voor de playoffs. En volgens Sky Sports kan de straf dan wel eens uitlopen van niets tot, nou ja, in het uiterste geval, een uitsluiting van de playoffs. En dan wordt de man achter de boom met zijn camera ineens wel heel erg duur en miljoenen waard. Dus ja, daar zijn ze wel mee bezig. En dan Rinus VK. Ja, ik blijf het heel erg raar vinden. Die gozer heet eigenlijk Rinus van Kalmthout. Maar ja, dat is te moeilijk, hè, voor die Amerikanen. Dus hij heeft zichzelf genoemd Rinus van VK. Nou, blijf raar. Hij zit midden in de aanloop naar de Indianapolis 500. Vandaag wordt er vanaf 6 uur vanavond tot middernacht Nederlands tijd getraind op de Oval. De kwalificatie volgt komend weekend en de race zelf is op zondag 24 mei. En voor Van Kalmthout is het na een lastig weekend op de road course nu tijd voor het grotere werk. De 200 ronden op pure topsnelheid. En vanavond om 9 uur in Rome is daar de finale van de Coppa Italia. Lazio Roma tegen Inter Milan. En bij Inter spelen daar Denzel Dumfries en Stefan de Vrij. Maar bij Lazio spelen daar Kenneth Taylor en Tiziani Noslin. Dat wordt dus een mooie bekerfinale met 4 Nederlandse namen in de etalage. Nou ja, ook voor onze bondscoach weer reden om eens even goed te gaan kijken. Wie nemen we wel mee en wie nemen we niet mee? Grand Prix Radio, ja, sportradio. Tijd voor een lekker liedje van Lisa Stansfield.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Lando Norris heeft een boekje opengedaan over waarom rijders zich steeds minder uitspreken over de regels in hun sport. Volgens de Britse coureur van McLaren is de Formule 1 inmiddels zo'n grote zakelijke machine geworden dat individuele meningen van rijders nog nauwelijks invloed hebben op de besluitvorming. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De discussie over de macht van de coureurs laaide recent op nadat de FIA strengere regels invoerde. Bijvoorbeeld over het taalgebruik van rijders tijdens persconferenties. Volgens Norris hebben de coureurs te weinig inspraak om echt iets aan de regels te veranderen. Hij stelt dat de sport wordt geleid als een miljardenbedrijf, waarbij commerciële belangen zwaarder wegen dan de input van de coureurs. Hoewel de rijders verenigd zijn in een eigen vakbond, merkt Norris dat het lastig is om als één blok een vuist te maken. Hij geeft aan dat veel van zijn collega's ervoor kiezen om hun energie te besparen voor het racen zelf, in plaats van de strijd aan te gaan met de beleidsbepalers. Volgens de Brit is het simpelweg een kwestie van zakelijkheid. Sport is te groot geworden om door een paar kritische opmerkingen van koers te veranderen. Toch benadrukt hij dat de coureurs achter de schermen wel degelijk proberen om hun sport veiliger en eerlijker te maken, al is dat voor het grote publiek vaak onzichtbaar.
0: Sportradio.

Arbeloa zijn sterspeler Kylian Mbappé opgeroepen om toch vooral meer toewijding te tonen. Met nog 3 wedstrijden te gaan in dit seizoen eist de coach van de Koninklijke een betere inzet van de bekritiseerde Franse aanvaller. Arbeloa wil dat Mbappé zijn volledige focus op het team richt en zijn waarde gaat bewijzen.

bij de Spaanse media, maar ook bij de fans van Real Madrid. Verder, in de na-competitie op promotie en degradatie staat Almere City en Willem II vanavond tegenover elkaar in de halve finale. De wedstrijd in het Janmarstadion in Almere begint om 8:00 vanavond. En beide ploegen, daarvoor staat er veel op het spel. Want de winnaar van dit tweeluik plaatst zich voor de finale. En in die beslissende ronde is de huidige nummer 16, dat moet Volendam zijn, van de Eredivisie hun tegenstander. De return van de ontmoeting tussen beide clubs, Almere en Willem II, staat voor aanstaande zaterdag gepland. De vraag is dus, wie van deze twee mag uiteindelijk in de finale bepalen of die doorgaat naar de Eredivisie of niet? Grand Prix Radio, jouw sportradio. Lekker. Of Monsters and Men.

0: Man. Bij Grand Prix Radio en de Little Talks. Ik krijg net door trouwens dat ze bij Ziggo aan het uitdelen zijn. Om alvast te beginnen, vanavond de Coppa d'Italia is vanavond bij hun gratis te zien bij Ziggo Free. Dan weet je dat.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
3: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
12: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
13: Kippie.
14: Ik wil als dino.
15: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
17: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
18: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
19: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
21: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
22: Dit is Grand Prix Radio.
23: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws.
0: Nieuws Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Het nieuwe kabinet zet de minimumleeftijd voor sekswerkers opnieuw op de agenda. Die moet van 18 naar 21 jaar. En het kabinet kijkt ook naar een pooierverbod omdat pooiers vrouwen uitbuiten. In Amstelveen is een lege tram op een andere tram gebotst die stilstond bij een halte. 6 passagiers zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht, schrijft NA. En een deel van de passagiers van een KLM-vlucht waarin een vrouw zat die aan het Hantavirus is overleden, moet in quarantaine. Die oproep doet de Europese Gezondheidsdienst. De vrouw mocht uiteindelijk niet meevliegen.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg door het recreatieverkeer vanwege het hemelvaartsweekend. Het is zelfs de drukste spits van het jaar geworden. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade doe je er 20 minuten langer over door een auto met pech. De A12 van Den Haag naar Arnhem tussen Houten en Maren, 3 kwartier vertraging. En op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal West en Driebergen, 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Het oponthoud is 1 uur. A15 van Europoort naar Gorkum tussen knooppunt Vaanplein en Alblasserdam, 1/2 uur vertraging. De weg is hier weer vrij na een ongeluk. En op de A20 naar Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Kleinpolderplein 1 uur extra door een ongeluk, maar ook hier is de weg weer vrij. Dan de A28, Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum, 50 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege het slechte wegdek.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
23: Rick van Veldhuizen. Nog meer finales zijn binnenkort gratis te zien bij Ziggo Freak. Ga dus op

word vrolijk van deze muziek. Alex Horn hoorde je in de Fever Dream bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Even voor de voetbalfans onder ons. Ziggo Sport meldt dat de Europese clubfinales deze maand gratis te zien zijn via Ziggo Sport Free. Het gaat om de Europa League finale, de Conference League finale en om de Champions League finale. En vanavond dus ook de Coppa d'Italia. Allemaal gratis te zien via Ziggo Free. Nou, dat is even mooi. Dus alle poorten hebben opengezet. Dat zou toch heel raar zijn als je zo'n finale en zeker de Champions League finale niet zou kunnen zien. Nu de Pet Shop.

Hij zat altijd in mijn hoofd, maar je bent uiteindelijk dan toch nog afgevallen. You were always on my mind. Pet Shop Boys bij Grand Prix Radio. Kan ook gebeuren bij de bondscoach, hè, Ronald Koeman. Want ja, er zijn twijfelgevallen voor het Nederlands elftal van aankomende zomer op het WK. En daarom is er een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei. En dan is daar nog de kans voor die voetballers om de bondscoach alsnog te overtuigen. En daarom komt hij pas op 27 mei met een definitieve lijst aan spelers voor de WK. Zijn selectie maakt hij dan pas dan op. Dat is 2 dagen later dan dat de bedoeling was. En door deze 2 dagen zorgt hij ervoor dat hij nog beter weet welke spelers hij moet gaan selecteren. Hij moet ook weten of ze allemaal goed uit de slotfase van de competitie zijn gekomen. Van de diverse competities eigenlijk. Bovendien geeft het ons ook nog eens een keer de mogelijkheid, zo zegt Koeman, om tijdens de trainingsdagen meerdere spelers die in aanmerking komen voor de uiteindelijke selectie zelf even in Zeist te zien, te spreken en te beoordelen. En Koeman geeft op woensdag 27 mei om 14:45 een persconferentie om zijn keuze op dat moment toe te lichten van zijn definitieve selectie. Dus 27 mei, dan weten wij precies welke spelers gaan er mee naar het WK van deze zomer. Grand Prix Radio, nu met 3 Doors Down.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Michael van Gerwen is weer helemaal terug op het hoogste podium. De darter uit Vlijmen schreef in het Engelse Wigan het Players Championship 21 op zijn naam. En dat deed hij met overmacht. Vooral in de kwartfinale liet hij even zien waarom hij nog altijd tot de wereldtop behoort. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In die bewuste wedstrijd tegen de Schot Stephen Bunting gooide van Gerwen een gemiddelde van ruim 117 punten per beurt. En dat is een zeldzame prestatie die hem zelfs bijna een wereldrecord opleverde. Hij bleef hiermee slechts één punt verwijderd van het officiële record in een livewedstrijd. Dat staat nog altijd op naam van Peter Wright. Van Gerwen zelf geeft aan dat dit succes een resultaat is van keihard werken. Hij voelde al langer dat de vorm terugkwam, maar de echte bevestiging in de vorm van een titel ontbrak de laatste tijd. In de finale was hij te sterk voor de Engelsman Dave Chisnall. Hoewel de wedstrijd spannend bleef, tot het laatste moment trok de Nederlander met 6-4 aan het langste eind. Met deze overwinning pakt Van Gerwen zijn eerste titel op een vloertoernooi in ruim anderhalf jaar tijd. Het is voor hem een belangrijk signaal richting de rest van het circuit. De winst in Wigan levert hem naast de trofee ook een flinke som aan prijzengeld op, waardoor hij zijn positie op de wereldranglijst verstevigt.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
1: Een levende legende in Radioland. Zeker niet jong in leeftijd, maar des te meer van geest

0: de leuke liedjes van Grand Prix Radio. Rain Me In. Je hoorde Sam Vedder en Olivia Dean. Nou, we gaan heel langzaam naar het moment waarop we met z'n allen naar de radio mogen luisteren. Terwijl we aan tafel zitten en lekker zitten te genieten van een warme maaltijd. Wees welkom. Mocht je daar nog iets over kwijt willen, mag het allemaal via de app van Grand Prix Radio. Ja, en dan komt de logische afkondiging.
1: Zometeen bij je terug met uur 3.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Het nieuwe kabinet gaat proberen om de minimumleeftijd van sekswerkers te verhogen. Die is nu 18 jaar en dat moet 21 worden. Er wordt ook gekeken naar een pooierverbod, omdat pooiers vrouwen uitbuiten. De eerste keer dat er over dit soort zaken werd gepraat is zeker 15 jaar geleden, maar er gebeurde niks. In Amstelveen zijn 6 passagiers van een tram gewond geraakt bij een ongeluk. De tram stond stil bij een halte toen een lege andere tram achterop klapte, schrijft NH. Hoe dat kon is niet duidelijk. De 6 moesten naar het ziekenhuis, 4 anderen zijn ter plekke behandeld en de trams zijn flink beschadigd. Een windhoos heeft in de Brabantse Eersel flink wat schade veroorzaakt. Volgens de regionale omroep gingen tientallen bomen tegen de vlakte en in een straat vlogen de pannen van de daken, waardoor ook weer auto's beschadigd raakten. Er zijn geen gewonden gevallen. Een deel van de passagiers van een KLM-vlucht waarin een vrouw zat die aan het hantavirus is overleden, moet in quarantaine. Die oproep komt van de Europese Gezondheidsdienst. De vrouw werd uiteindelijk in Johannesburg van boord gehaald en overleed daar. De GGD zegt te weten wie de passagiers zijn. Na een wisselvallige dag koelt het vannacht af naar 5 tot 9 graden. Morgen verandert er weinig. Ook dan is het fris en ook dan vallen er buien.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits geweest. Het drukste moment ligt inmiddels wel achter ons, maar de drukte is nog niet echt helemaal voorbij. Er staat nog alles bij elkaar opgeteld. 830 kilometer file. De A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Rooster en knooppunt Kerensheide staat 7 kilometer daarvan. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is een uur. A12 Den Haag-Arnhem. 35 minuten vertraging tussen Houten en Maren. Dezelfde A12, maar dan van Arnhem naar Den Haag. Tussen Veenendaal-West en Driebergen, 10 kilometer. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je een uur extra. Dan op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum, 16 kilometer door het slechte wegdek. Al een flink aantal dagen is de linkerrijstrook dicht. Daar heb je nu 3 kwartier vertraging.
6: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
12: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
13: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
12: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
14: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling. 3 stuks, €5,99. En AH goudse kazenstukken 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
16: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
17: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
0: Harry Lafrijzen die gaat de Keirin rijden in Japan. Maar moet daarvoor wel zijn telefoon en zijn laptop inleveren. Is het nou topsport? Of gewoon een soort van digitale afkikkliniek? Grand Prix Radio. Goedenavond en eet smakelijk.
18: Rick

valeert. Dus nu is er een ongelofelijke bestuurscrisis daar in Rome gaande over dit onderwerp. Wij nemen je steeds dieper en dieper en dieper mee in de sport. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio, met nu Madonna.

Madonna en Deeper. Oh, daarover gesproken, over diep gesproken. Ze zijn diep gegaan bij de rit van vandaag in de Giro. Het was echt een knotsgekke rit over 203 kilometer. Die ging naar Potenza. Het was bar en boos. En uiteindelijk waren er twee koplopers, Arrieta en Eulalio. En ja, die gingen erom knokken uiteindelijk. Maar het gekke daarvan was de een naar de ander ging op zijn, ja, plat op zijn muil, om het zo maar te zeggen. Dus de koplopers die schoven alsmaar onderuit. Dan op een gegeven moment schoot er weer eentje door het lint heen. En die nam een verkeerde afslag. Het was echt een puinbende. Maar goed, uiteindelijk is het zo dat Igor Arrieta, die is er toch in geslaagd om Eulalio weer te passeren op 20 meter voor de streep. Iedereen dacht, nou ja, weet je, die Eulalio die gaat het wel winnen, die gaat het wel halen. Maar Arrieta, die kwam weer bij. Nou goed, iedereen poepte een beetje in zijn broek van angst. Dat was echt wel aan de orde. Maar deze vijfde rit, ja, je moet er maar misschien even terug gaan kijken in de samenvatting. Er gebeurde echt heel, heel veel. En het roze is nu voor Eulalio. En ja, dat is een beetje de afdronk van de rit van vandaag. Het wielrennen is echt begonnen met spannende races. Zeker in het voorseizoen kan je dit soort momenten meemaken. Dat er dus glijpartijen zijn. En dat er echt heel veel gebeurt waar je dan op voorhand geen rekening mee hebt gehouden. Maar goed, dan ben je weer een beetje bijgepraat over de Giro d'Italia. En dat gaan we

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Tsjechische voetbalclub Slavia Praag is zwaar gestraft na de enorme chaos tijdens de stadsderby tegen Sparta Praag. Wat een kampioensfeest had moeten worden, is uitgelopen op een sportieve en bestuurlijke nachtmerrie. De tuchtcommissie heeft bepaald dat de club de wedstrijd reglementair met 3-0 verliest en de komende 4 thuiswedstrijden zonder publiek moet spelen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ongeregeldheden braken uit in de slotfase van het duel, terwijl Slavia op een overwinning en daarmee de landstitel afstevende, bestormde supporters massaal het veld. Er werden brandende fakkels naar het uitvak gegooid en spelers van de tegenstander die moesten naar de kleedkamers vluchten voor hun eigen veiligheid. Naast de sportieve sancties krijgt de club ook nog eens een boete opgelegd van 4 ton in euro's. De voorzitter van Slavia, Jaroslav Tvirdik, spreekt van de grootste schande in de geschiedenis van de club en hij heeft direct hard ingegrepen ook, binnen zijn eigen selectie. Twee belangrijke spelers, Tomas Chori en David Dujera, zijn per direct uit de selectie gezet. Beide kregen een rode kaart tijdens de bewuste wedstrijd en hun gedrag was voor de clubleiding de druppel. De club heeft laten weten dat het duo deze zomer moet vertrekken en nooit meer voor Slavia zal uitkomen. En door de puntaftrek is de voorsprong in de competitie geslonken tot 5 punten en de titelstrijd in Tsjechië ligt plotseling weer helemaal open.
0: Sportradio.

You Too en With or Without You. Dan graag met jou. Want dat vinden we veel leuker bij de radio. Je belt de Grand Prix Radio, jouw sportradio. Toch nog even terugkomen op dat verhaal over de derby tussen AS Roma en Lazio Roma. In de Italiaanse Serie A is daar oneenigheid ontstaan. Ik heb het je net ook al verteld. Even iets meer gevoel erbij. En dat gaat over de planning van de derby tussen AS Roma en Lazio. De beladen stadsderby is dus verplaatst naar aanstaande maandag. Maar deze beslissing is niet genomen door het officiële competitiebestuur. De verplaatsing die tegen de wil van de Serie A in lijkt te gaan,

er wordt gedacht dat het ook te maken heeft met het feit dat er een tennistoernooi is in Rome. Wat ze eerst willen laten voorgaan. Misschien onder bezetting, je weet het niet. Maar het is

neer in Noordwijk. Hé, hoe verrassend. De trainingen zullen plaatsvinden op de velden van de plaatselijke amateurclub SJC. Voor Curaçao wordt het de eerste deelname aan het wereldkampioenschap voetbal ooit. Het team zal tijdens dit trainingskamp in het nabijgelegen Huis ter Duin verblijven. Ook dat verwacht je niet, hè? Ook dat verwacht je niet. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Leuk dat je

0: Nog even berichten over de Nürburgring 24 uur. Max Verstappen zou niet bij de parade zijn. Uiteindelijk bleek zijn auto er toch te zijn. Afijn, zoveel gedoe daar over Max Verstappen.
1: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Dat gaan we
3: vieren. Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster Beterleven Saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: kaasjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
11: Dit is Grand Prix Radio.
12: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. News Headlines.
13: Goedenavond, ik ben Mark Bercht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Loosdrecht is klaar met protesten tegen asielzoekers... en er geldt nu een noodverordening rond het gemeentehuis... waar geregeld rellen uitbraken. Je mag er de komende dagen alleen komen als je er echt moet zijn. In Duitsland wordt een kinderarts verdacht in een grote zedenzaak. Hij zou zeker 130 kinderen seksueel hebben misbruikt of verkracht. Het gebeurde allemaal in een ziekenhuis bij Berlijn... En chocoladefabrikant Milka heeft een tik op de vingers gehaald voor misleiding. Milka verkocht repen die ineens dunner en duurder waren... maar dat was nauwelijks te zien aan de verpakking.
12: Grand Prix Radio Verkeer.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het was de drukste spits van het jaar. Het is nog steeds druk, zeker voor dit tijdstip. 530 kilometer file staat er nu nog. Vooral rond Utrecht en Amsterdam moet je geduld hebben. Maar ik begin op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen heb je een half uur vertraging. Dan de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en Beverwijk Oost, 13 kilometer. Vertraging is 20 minuten. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dan de A10 Oost naar de A10 Zuid. Tussen de afrit Amsterdam Centrum en Oud-Zuid. 20 minuten vertraging. Staat 5 kilometer door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal West en Maarsbergen doe je er ook 20 minuten langer over. Dat komt ook door een ongeval, maar hier is de weg weer vrij. A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. 35 minuten vertraging over 13 kilometer door dat slechte wegdek. En de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel is het op onthoud 3 kwartier. Dan de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Tussen de A15 en de Haren-Vliedam. 11 kilometer. De vertraging is 35 minuten.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Rick van Veldhuizen.
16: Max Verstappen moet zich verstoppen voor de Nürburgring.
15: Oh, hij is zo populair.

Eurosport Radio met Texas in een smile. Ja, je moet wel een beetje van binnen lachen over wat er momenteel gebeurt daar in Adenau. Voor de 24 uur voor de Nürburgring. Het is een verhaal, joh. Echt. Ja, voor die mensen die nog denken dat Max Verstappen niet doorslaggevend is voor welke autosport dan ook, Formule 1 of zo, dat je makkelijk zonder hem kan. Het scheelt toch echt wel een slok op een borrel, kan ik je vertellen. Nou, gaat hij meedoen aan de 24 uur van de Nürburgring op de Nordschleife? En daar wil hij sowieso geschiedenis gaan schrijven. Dat heeft hij ook al gezegd, jongens, wat er ook gebeurt. Ik wil geschiedenis gaan schrijven in die 24 uur. Nou, we gaan het meemaken. Maar dan is er natuurlijk een heel circus aan vooraf gegaan. Net als bij de Tour de France, weet je wel. Dan krijg je een soort van Tour de France caravaan. En wat gebeurt er dan? In dit geval een 24 uur caravaan. Maar dan niet 24 uur, maar voor de 24 uur van de Nürburgring. En die gaat dan, tenminste vanmiddag was dat rond een uurtje of vier, door het plaatsje Adenau. Adenau is een plekje daar in de buurt en daar laten ze dan zien wat ze hebben. Nou, toen zeiden ze, weet je, Max komt daar natuurlijk ook bij. Maar uiteindelijk zagen ze wel, ja, als Max komt is het onbeheersbaar. Dus, nee, Max komt niet. Oké. Maar we hebben wel nog een meet and greet en een signeer sessie, toch? Met alle rijders en dus ook Max Verstappen. Ja, die hebben we wel. Maar, die moet Max wel aan zich voorbij laten gaan. Huh? Die man is zo populair. Wat is nu het geval? Ze dachten, nou, er is helemaal niks te zien van het team van Max. Maar nou blijkt dat zijn Mercedes-AMG GT3 gewoon wel meedraait in die parade. Weliswaar, voortgeduwd door zijn teamleden. Maar niet Max Verstappen, die zit er weer niet bij. Het is echt een hele rare bedoeling. Maar ja, zodra Max zich ergens vertoont, is het publiek bijna meer op dat moment onbeheersbaar. Nou ja, goed. Laten we wel wezen, Max is echt de talk of the town. In Adenau gaat het over niks anders dan Max Verstappen. Maar aanstaand weekend moet hij het wel gaan bewijzen tijdens de 24 uur.

Free Radio, Lost Frequencies, hoorde je. Er gaan bijzondere dingen gebeuren tijdens het WK voetbal van aankomende zomer in Canada, Amerika en in Mexico. Een beetje Amerikaanse toestanden. Want tijdens alle WK-duels zal per helft ook een drinkpauze van 3 minuten worden ingelast. Die gebruikt de NPO dan deels voor het uitzenden van een reclameblok. Jazeker. Ook zal bij wedstrijden van het Nederlands elftal tijdens de rust mogelijk een kort interview zijn met de bondscoach of met een van zijn spelers. Nou, bondscoach, wat denk je ervan? Gaan we nog omzettingen krijgen in de komende 45 minuten? Hey Virgil, hoe vond je zelf dat het ging de afgelopen 45 minuten? Ja, het zijn geen dingen die vanuit dit Calvinistische Nederland gaat gebeuren normaal gesproken. Maar nu gaat het dan toch gebeuren. Ik zie ze al staan. Daar de verslaggevers van de NOS die vragen dan op

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het is nog maar de vraag of we LeBron James volgend seizoen terugzien op de basketbalvelden. Nadat zijn team, de Los Angeles Lakers, door Oklahoma City Thunder uit de playoffs werd gespeeld, liet de superster, 41 jaar inmiddels, zich niet in zijn kaarten kijken. Op de vraag wat zijn volgende stap is, antwoordde de viervoudig NBA-kampioen simpelweg: dat weet ik nog niet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die uitschakeling kwam natuurlijk hard aan voor de Lakers. Ze verloren de beslissende vierde wedstrijd met 115-110... waardoor de hele serie met 4-0 naar de tegenstander ging. James was zelf nog goed voor 24 punten, maar kon een vroege vakantie daar niet mee voorkomen. Het einde van zijn 23ste seizoen op het hoogste niveau, een record in de geschiedenis van de sport. Ervaren speler is na dit seizoen officieel transfervrij, wat de speculaties over zijn toekomst natuurlijk alleen maar aanwakkert. Hij zou kunnen bijtekenen in LA, maar een terugkeer naar zijn oude club, Cleveland, of een avontuur bij de Golden State Warriors wordt ook niet uitgesloten. Zelf geeft hij aan dat de beslissing afhangt van zijn motivatie om elke dag weer urenlang aan zijn fitheid te werken. Voorlopig neemt hij de tijd om met zijn gezin te overleggen voordat hij een knoop doorhakt over het definitieve einde van het tijdperk King James.
0: Dit is jouw sportradio.
2: What?

0: Radio, jouw sportradio. Mijn aandeel voor vandaag, deze 3 uur zitten er weer op. Ik wens jullie allemaal een hele fijne voortzetting van je woensdag. Morgen ben ik er weer, even na 4 uur. Wat mij betreft, graag tot dan.
1: Hallo.
2: Ben jij er?
0: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Nadat het gisteren weer onrustig was in Loosdrecht tijdens protesten tegen asielzoekers, komt er nu een noodverordening rond het gemeentehuis. Je mag er alleen komen als je er ook echt moet wezen. En ook worden alle auto's die in Loosdrecht inrijden gecheckt. In een deel van het gemeentehuis worden asielzoekers opgevangen. Premier Jette gaat dit weekend de zaak van het ontvoerde meisje in Sia aankaarten bij zijn Indiaanse collega. Die is dan in ons land. Het Amsterdamse meisje werd 10 jaar geleden door haar vader ontvoerd naar India. Volgden allerlei rechtszaken en de vader werd veroordeeld, maar India wil hem niet uitleveren. Een grote zedenzaak in Duitsland waar een kinderarts zeker 130 kinderen zou hebben misbruikt of verkracht. De zaak kwam een paar maanden geleden aan het rollen toen voor het eerst melding werd gemaakt dat er iets mis was in een ziekenhuis bij Berlijn. En daarna bleek dat het misbruik al jaren aan de gang was. En chocoladefabrikant Milka heeft zich schuldig gemaakt aan misleiding. Hun repen waren ineens duurder, maar ook dunner. En dat werd onvoldoende duidelijk gemaakt aan de klanten. Een Duitse consumentenorganisatie had erover geklaagd bij de rechter en die heeft Milka nu een tik op de vingers gegeven. De lente is helemaal weg uit Nederland en dat betekent dat we nog een paar dagen zitten opgezadeld met wisselvallig weer. Ook morgen zijn er namelijk weer buien en het wordt hooguit 12 graden.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 230 kilometer file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij 20 minuten langer onderweg tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Dat geldt ook voor de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everding en Waardenburg. En voor de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg. Het laatste komt door een vrachtwagen met pech. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda tussen Rotterdam en de Moerdijkbrug doe je er een half uur langer over. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 20 minuten vertraging door het slechte wegdek. Dan de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Oorschot 3 kilometer. Maar de vertraging is wel een half uur.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Daar heb je Huub van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
14: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.
13: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
15: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
13: Die andere stuiterbal daar.
15: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
16: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt.
18: Keukenkopers, opgelet! Nu
19: big deals bij Keukenconcurrent.
18: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
22: Kippie.
23: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het lijkt er serieus van te gaan komen. De Olympische Winterspelen strijken over 4 jaar mogelijk neer in Heerenveen. Nederlandse sportkoepel NOC-NSF is officieel de onderhandelingen gestart met de Franse organisatie om het langebaanschaatsen van 2030 in Tialf te organiseren. Omdat de Fransen zelf geen geschikte overdekte ijsbaan hebben, is de Friese schaatsstempel nu de belangrijkste kandidaat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Toch wordt het nieuws niet overal met gejuich ontvangen. Verschillende topschaatsers, onder wie Olympisch kampioen Marijke Groenewoud, hebben hun twijfels uitgesproken over het plan. Ze vrezen namelijk dat het loskoppelen van het schaatsen van de rest van de Spelen ten koste gaat van die unieke sfeer. In plaats van in het bruisende hart van het evenement in de Franse Alpen, zouden de sporters dan in min of meer geïsoleerd Heerenveen hun medailles moeten verdienen. Ook critici wijzen erop dat het schaatsen hiermee een marginale bijrol krijgt binnen het grotere Olympische circus. Aan de andere kant ziet de directie van Tialf juist enorme kansen. Volgens hen is het een unieke erkenning voor het Nederlands schaatsen en kan er een prachtig atletendorp rond de baan worden gebouwd om de Olympische beleving naar Friesland te kunnen halen. Bovendien is de keuze voor een bestaande baan een duurzame oplossing en dat past weer bij de huidige visie van het Internationaal Olympisch Comité. Komende maanden moet blijken of de plannen definitief doorgaan, want dan gaat het IOC de locaties officieel presenteren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
7: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
6: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
7: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
8: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat

0: een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakspannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
7: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
8: Grand Prix Radio Verkeer.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 110 kilometer file. Op een aantal wegen heb je nog steeds veel vertraging. Zoals de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Elslo en Maastricht Noord 25 minuten extra. A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en Knoop het Waterberg 20 minuten vertraging. Komt door een vrachtwagen met pech. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en de Moerdijkbrug een kwartier extra. En op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Hagestein en Noorderloos 9 kilometer. De vertraging is een uur door een pechgeval. De linkerrijstrook is dicht. Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Max Verstappen staat dit weekend voor een van de grootste uitdagingen uit zijn carrière buiten de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen maakt zijn debuut in de legendarische 24 uur van de Nürburgring. Hoewel het zijn eerste deelname is aan deze uitputtingsslag in de zogenaamde groene hel, is de Limburger duidelijk over zijn doel. Hij is niet gekomen om alleen maar mee te rijden. Nee, hij wil winnen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen komt in actie voor zijn eigen team, Verstappen Racing, in een GT3-auto van Mercedes. En hij deelt het stuur met ervaren teamgenoten, zoals bijvoorbeeld de Oostenrijker Lucas Auer. Voor de Nederlander is dit een droom die uitkomt, aangezien hij al jaren een groot liefhebber is van dit uitdagende circuit in de Eifel. En hij vertelt dat hij de baan door en door kent van het simracen, maar dat het echte werk in de nacht en tussen de ruim 150 andere auto's een hele nieuwe ervaring zal zijn. De belangstelling voor zijn deelname is ongekend. Voor het eerst in de geschiedenis van de race zijn alle weekendtickets volledig uitverkocht. En voor Verstappen zelf is het vooral een kans om te laten zien wat hij in een ander type auto kan presteren. Hij kijkt met name uit naar de stints in het holst van de nacht, wanneer de concentratie op het hoogst moet zijn en de baan op zijn snelst is. De race start zaterdagmiddag en is een dag later de ultieme graadmeter voor de ambities van Verstappen in de endurance sport.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Nachtradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. De VVD in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet in actie moet komen tegen extreemrechtse groepen die protesten tegen asielzoekerscentra kapen. Ze reizen van stad naar stad waar ze alleen maar uit zijn op rellen, zegt de partij. Loosdrecht heeft dat nu ook door en probeert ze nu tegen te houden bij de gemeentegrens. Het kabinet stuurt binnenkort een delegatie naar India om over het ontvoerde meisje Insia te onderhandelen. Geprobeerd wordt om een ontmoeting te regelen voor het meisje en haar moeder. Ze hebben elkaar al 10 jaar niet meer gezien. Premier Jette gaat de kwestie ook aankaarten. Dat is komend weekend als de premier van India hier is. Het cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Nederland, heeft vertraging opgelopen. En daardoor komt het niet zondag aan in Rotterdam, maar iets later, maandag. Aan boord zitten 27 mensen, bijna allemaal personeel. En de kust is veilig, want geen van hen heeft het hantavirus opgelopen. En veel geluidsklachten die bij het LAX binnenkomen gaan over fatbikes, bijna een derde. En dan niet over rondzoevende fatbikes op het schoolplein, maar over de alarmen van die dingen die afgaan op het plein. Andere geluidsklachten van eindexamenkandidaten gaan over boren en leraren die hoesten. De lente is helemaal weg uit Nederland. En dat betekent dat we nog een paar dagen zitten opgezadeld met wisselvallig weer. Ook morgen zijn er weer buien en wordt het hooguit 12 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Met zuidoosten en oosten is er kans op stevige onweersbuien. En er staat nog file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoppet Waterberg. Komt er een vrachtwagen met pech. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum heb je tussen Hagestein en Noorderloos nog 25 minuten vertraging. Het rijdt langzaam over 8 kilometer door een pechgeval, maar de weg is weer vrij.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, A tot

0: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
5: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
11: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
13: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
15: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
16: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
17: Zoveel money!
16: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Ik wil als Dino.
19: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Denemarken heeft serieuze ambities om een eigen plek op de Formule 1-kalender te veroveren. Een groep investeerders heeft een miljoenenplan gepresenteerd voor de bouw van een hypermodern circuit dat moet voldoen aan de strengste internationale eisen. Het project heeft de naam Circuit of Denmark gekregen. Het ontwerp is van een voormalig coureur, Alexander Wurts. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het zijn groots opgezette plannen. De nieuwe baan moet ruim 6 kilometer lang worden, krijgt 18 bochten. Daarmee is het direct een van de langste circuits van Europa. Locatie is ook bekend. Dat is het huidige Petborg Park. Dat is vlakbij de Duitse grens. Naast de baan zelf wordt er ingezet op faciliteiten die plek bieden aan 100.000 toeschouwers. Wat de regio dan weer een flinke economische impuls moet geven. Het is een indrukwekkend ontwerp. Het is geen gelopen koers dat Denemarken zijn eigen Grand Prix krijgt. Formule 1 kalender is op dit moment overvol. En de sportdirectie heeft aangegeven dat nieuwe races alleen mogelijk zijn als andere locaties van het schema verdwijnen. De Deense initiatiefnemers hopen echter dat hun focus op duurzaamheid en de enorme populariteit van de sport in Scandinavië de doorslag zullen geven. Voorlopig ligt de bal nog bij de lokale overheid om de nodige vergunningen voor dit megaproject rond te krijgen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood La Pain Hill, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
8: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
9: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
8: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
7: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers. Praxis.
12: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
13: Grand Prix Radio Verkeer.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutten een kwartier vertraging. En de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Hoge Heide ook een kwartier extra. Komt er een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. A12 van Utrecht naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg heb je 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bij Real Madrid staat een belangrijke bestuurlijke verschuiving voor de deur. De voorzitter, Florentino Pérez, heeft namelijk besloten de presidentsverkiezingen bij de club naar voren te halen. Hoewel zijn huidige termijn eigenlijk nog langer zou doorlopen, kunnen de leden van de club nu al eerder hun stem uitbrengen over de toekomst van de sportieve leiding. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Pérez combineert dit besluit met een duidelijke boodschap aan de buitenwacht. De voorzitter reageert namelijk op geruchten dat hij van plan zou zijn om de club om te vormen naar een ander organisatiemodel, waardoor de macht minder bij de fans zou liggen. Hij noemt deze speculaties absurd en benadrukt dat hij er juist alles aan doet om de huidige structuur te beschermen. Volgens hem is het ondenkbaar dat de leden hun zeggenschap over de club zouden verliezen. De vervroegde verkiezingen werden door analisten gezien als een manier om de rust en de eenheid binnen de club te bewaren. Door de leden nu al naar de stembus te roepen, wil Pérez waarschijnlijk een krachtig mandaat krijgen voor de plannen die er liggen voor het stadion en de verdere uitbouw van de selectie. Blijft wel de vraag of zich serieuze tegenkandidaten zullen melden om de strijd aan te gaan met hem, de man, Pérez, die al decennia het gezicht is van de Madrilenen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bercht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Ook vanavond staan ze er weer in Loosdrecht, mensen die tegen asielopvang zijn. De afgelopen dagen stonden ze pal voor de deur van het oude gemeentehuis, maar daar was Loosdrecht helemaal klaar mee, omdat er gisteren brand was. En daarom staan ze nu iets verderop, met spandoeken met de tekst Defend Loosdrecht. Premier Starmer krijgt een uitdager, als we de Britse media mogen geloven. Minister West Reading zou morgen ontslag willen nemen, zodat hij zichzelf naar voren kan schuiven als tegenkandidaat. Tientallen partijgenoten willen dat Starmer vertrekt, maar dan moet er wel eerst een kandidaat zijn om hem op te volgen. Een blunder in België met babymelk van Danone. Die was teruggeroepen omdat er een giftige stof in zou zitten. De partij is door een fout toch weer geleverd aan apotheken en webwinkels. Op de potje staat wel een nummer waardoor ouders kunnen controleren of zij het in huis hebben en dus niet aan hun kind moeten geven. En een dief heeft al iets heel bijzonders gestolen uit een kerk in een dorp in Tsjechië. Een schedel. Die was 800 jaar oud en zou van een heilige zijn geweest. Alles staat op camera, maar de beelden zijn erg slecht. De dief was trouwens erg selectief, want hij liet een gouden kroon liggen. De lente laat nog een paar dagen op zich wachten en in de tussentijd zitten we opgezadeld met wisselvallig weer. Buien en hooguit 12 graden, dat is het recept voor morgen.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. Een kwartier extra bij je kwijt op de A9 naar Alkmaar voor knooppunt Kooimeer. En de A28 Zwolle-Assen bij Assen-Zuid ook een kwartier extra.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
11: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Odido. Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
14: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
15: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
14: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
16: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
14: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
17: Nog een keer! Papa, sneller!
18: Heb je net dat beetje extra nodig?
17: Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
20: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
21: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
22: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Lando Norris heeft een boekje opengedaan over waarom rijders zich steeds minder uitspreken over de regels in hun sport. Volgens de Britse coureur van McLaren is de Formule 1 inmiddels zo'n grote zakelijke machine geworden dat individuele meningen van rijders nog nauwelijks invloed hebben op de besluitvorming. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De discussie over de macht van de coureurs laaide recent op nadat de FIA strengere regels invoerde. Bijvoorbeeld over het taalgebruik van rijders tijdens persconferenties. Volgens Norris hebben de coureurs te weinig inspraak om echt iets aan de regels te veranderen. Hij stelt dat de sport wordt geleid als een miljardenbedrijf, waarbij commerciële belangen zwaarder wegen dan de input van de coureurs. Hoewel de rijders verenigd zijn in een eigen vakbond, merkt Norris dat het lastig is om als één blok een vuist te maken. Hij geeft aan dat veel van zijn collega's ervoor kiezen om hun energie te besparen voor het racen zelf, in plaats van de strijd aan te gaan met de beleidsbepalers. Volgens de Brit is het simpelweg een kwestie van zakelijkheid. Sport is te groot geworden om door een paar kritische opmerkingen van koers te veranderen. Toch benadrukt hij dat de coureurs achter de schermen wel degelijk proberen om hun sport veiliger en eerlijker te maken, al is dat voor het grote publiek vaak onzichtbaar.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
5: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
6: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar.

0: korting op verf en bijt.
1: Doe het lekker zelf.
0: Dat zeg ik.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
7: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte nu 5 minuten vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Maastricht Airport en Maastricht Noord 5 minuten extra. De afrit is daar dicht vanwege een omgewaaide boom. De A9 richting Alkmaar tussen Beverwijk en knooppunt Kooimeer doe je er een kwartier langer over. En dat komt door werkzaamheden.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Michael van Gerwen is weer helemaal terug op het hoogste podium. De darter uit Vlijmen schreef in het Engelse Wigan het Players' Championship 21 op zijn naam. En dat deed hij met overmacht. Vooral in de kwartfinale liet hij even zien waarom hij nog altijd tot de wereldtop behoort. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In die bewuste wedstrijd tegen de Schot Stephen Bunting gooide van Gerwen een gemiddelde van ruim 117 punten per beurt. En dat is een zeldzame prestatie die hem zelfs bijna een wereldrecord opleverde. Hij bleef hiermee slechts één punt verwijderd van het officiële record in een livewedstrijd. Dat staat nog altijd op naam van Peter Wright. Van Gerwen zelf geeft aan dat dit succes een resultaat is van keihard werken. Hij voelde al langer dat de vorm terugkwam, maar de echte bevestiging in de vorm van een titel ontbrak de laatste tijd. In de finale was hij te sterk voor de Engelsman Dave Chisnall. Hoewel de wedstrijd spannend bleef, tot het laatste moment trok de Nederlander met 6-4 aan het langste eind. Met deze overwinning pakt van Gerwen zijn eerste titel op een vloertoernooi in ruim anderhalf jaar tijd. Het is voor hem een belangrijk signaal richting de rest van het circuit. De winst in Wigan levert hem naast de trofee ook een flinke som aan prijzengeld op, waardoor hij zijn positie op de wereldranglijst verstevigt.
0: Dit is jouw sportradio. One more.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bercht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Het kabinet wil dat de politie makkelijker een telefoon kan opsporen van iemand die wordt vermist. En ook moet het simpeler worden om uit te zoeken met wie als laatste is gebeld. Nu is dat nog lastig omdat telecomproviders allerlei regels hebben. Zo moet eerst vastkomen te staan bijvoorbeeld of iemand in levensgevaar is. Eersel is vanmiddag veel zwaarder getroffen dan iedereen denkt. Er werd gesproken van een windhoos, maar een deskundige zegt bij Omroep Brabant dat het een kleine tornado was. En die trok een spoor van vernieling. Tientallen bomen waaiden om, dakpannen vielen naar beneden en auto's raakten beschadigd. De eindexamenleerlingen hebben even een mini-break door Hemelvaart, maar vandaag kwamen er weer flink wat klachten binnen bij het LAX. En daarbij ging het niet alleen over de examens zelf, maar ook over geluidsoverlast. Van hoestende medewerkers tot alarmen van fatbikes. In totaal is er nu 183.000 keer geklaagd. Vanaf volgend jaar komt Netflix met een abonnement voor mensen die niet de volle map willen betalen. Er is alleen wel een maar, je krijgt er reclame bij. Hoeveel goedkoper het abonnement daardoor wordt, is niet bekend. Netflix met commercials bestaat al in Amerika, Duitsland en Frankrijk, maar hier dus niet. Vannacht is het 5 tot 9 graden en morgen is het weer wisselvallig. Met wolken en buien en hooguit 12 graden.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop.
6: Dan gaan we vieren.
4: Aldi.
7: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Bestel je OBU op netlink.nl.
11: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
12: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.

0: lekker naar AHA? Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Tsjechische voetbalclub Slavia Praag is zwaar gestraft na de enorme chaos tijdens de stadsderby tegen Sparta Praag. Wat een kampioensfeest had moeten worden, is uitgelopen op een sportieve en bestuurlijke nachtmerrie. De tuchtcommissie heeft bepaald dat de club de wedstrijd reglementair met 3-0 verliest en de komende 4 thuiswedstrijden zonder publiek moet spelen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ongeregeldheden braken uit in de slotfase van het duel, terwijl Slavia op een overwinning en daarmee de landstitel afstevend, bestormde supporters massaal het veld. Er werden brandende fakkels naar het uitvak gegooid en spelers van de tegenstander die moesten naar de kleedkamers vluchten voor hun eigen veiligheid. Naast de sportieve sancties krijgt de club ook nog eens een boete opgelegd van 4 ton in euro's. De voorzitter van Slavia, Jaroslav Tvirdik, spreekt van de grootste schande in de geschiedenis van de club en hij heeft direct hard ingegrepen ook, binnen zijn eigen selectie. Twee belangrijke spelers, Tomas Čorić en David Dujera, zijn per direct uit de selectie gezet. Beide kregen een rode kaart tijdens de bewuste wedstrijd en hun gedrag was voor de clubleiding de druppel. De club heeft laten weten dat het duo deze zomer moet vertrekken en nooit meer voor Slavia zal uitkomen. En door de puntenaftrek is de voorsprong in de competitie geslonken tot 5 punten en de titelstrijd in Tsjechië ligt plotseling weer helemaal open.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Daar zit Sophie.
2: Hi.
1: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
2: Met Sophie.
1: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. Met

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
0: Bart? Met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zit hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma.
5: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1,224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het is nog maar de vraag of we LeBron James volgend seizoen terugzien op de basketbalvelden. Nadat zijn team, de Los Angeles Lakers, door Oklahoma City Thunder uit de playoffs werd gespeeld, liet de superster, 41 jaar inmiddels, zich niet in zijn kaarten kijken. Op de vraag wat zijn volgende stap is, antwoordde de viervoudig NBA-kampioen simpelweg: dat weet ik nog niet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die uitschakeling kwam natuurlijk hard aan voor de Lakers. Ze verloren de beslissende vierde wedstrijd met 115-110... waardoor de hele serie met 4-0 naar de tegenstander ging. James was zelf nog goed voor 24 punten, maar kon een vroege vakantie daar niet mee voorkomen. Het einde van zijn 23e seizoen op het hoogste niveau, een record in de geschiedenis van de sport. Ervaren speler is na dit seizoen officieel transfervrij, wat de speculaties over zijn toekomst natuurlijk alleen maar aanwakkert. Hij zou kunnen bijtekenen in LA, maar een terugkeer naar zijn oude club, Cleveland, of een avontuur bij de Golden State Warriors wordt ook niet uitgesloten. Zelf geeft hij aan dat de beslissing afhangt van zijn motivatie om elke dag weer urenlang aan zijn fitheid te werken. Voorlopig neemt hij de tijd om met zijn gezin te overleggen voordat hij een knoop doorhakt over het definitieve einde van het tijdperk King James.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 11 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht heeft de politie een waterkanon gebruikt tegen anti-AZC-demonstranten. Die stonden dit keer niet bij de noodopvang in het gemeentehuis, waar relschoppers gisteravond met brandende fakkels gooiden, maar even verderop. Protest begon rustig, maar toen de sfeer grimmig werd, maakte de politie er een einde aan. In het Brabantse Rukven krijgen ze waarschijnlijk de eerste PVV-wethouder van Nederland. De PVV gaat in Rukven namelijk meebesturen, want er is een coalitieakkoord gesloten met het CDA en een lokale partij. Belangrijke thema's van de nieuwe coalitie: leefbare dorpen en veiligheid. Morgen is het Hemelvaart en dat heeft het verkeer vanmiddag geweten. Volgens de ANWB was het de drukste spits van het jaar, met ongeveer 1000 kilometer file. Veel mensen trekken erop uit dit lange weekend, maar er komen ook vakantiegangers uit andere landen bij ons op bezoek. En Netflix komt nu ook in Nederland met een goedkoper abonnement, maar wel met reclame. Dat was er al in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, waar films of series worden onderbroken door een reclameblok. Netflix verdient er al flink aan. In Nederland start het volgend jaar, maar hoeveel het gaat kosten is nog niet bekend. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Morgen eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
11: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
12: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
16: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
16: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het lijkt er serieus van te gaan komen. De Olympische Winterspelen strijken over 4 jaar mogelijk neer in Heerenveen. Nederlandse sportkoepel NOC-NSF is officieel de onderhandelingen gestart met de Franse organisatie om het langebaanschaatsen van 2030 in Tialf te organiseren. Omdat de Fransen zelf geen geschikte overdekte ijsbaan hebben, is de Friese schaatsstempel nu de belangrijkste kandidaat. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Toch wordt het nieuws niet overal met gejuich ontvangen. Verschillende topschaatsers, onder wie Olympisch kampioene Marijke Groenewoud, hebben hun twijfels uitgesproken over het plan. Ze vrezen namelijk dat het loskoppelen van het schaatsen van de rest van de Spelen ten koste gaat van die unieke sfeer. In plaats van in het bruisende hart van het evenement in de Franse Alpen, zouden de sporters dan in min of meer geïsoleerd Heerenveen hun medailles moeten verdienen. Ook critici wijzen erop dat het schaatsen hiermee een marginale bijrol krijgt binnen het grotere Olympische circus. Aan de andere kant ziet de directie van Tialf juist enorme kansen. Volgens hen is het een unieke erkenning voor het Nederlands schaatsen en kan er een prachtig atletendorp rond de baan worden gebouwd om de Olympische beleving naar Friesland te kunnen halen. Bovendien is de keuze voor een bestaande baan een duurzame oplossing en dat past weer bij de huidige visie van het Internationaal Olympisch Comité. Komende maanden moet blijken of de plannen definitief doorgaan, want dan gaat het IOC de locaties officieel presenteren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libië.

0: zweet daar.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wat een paas, hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
3: Verse koffie en een croissant, nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu
5: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Max Verstappen staat dit weekend voor een van de grootste uitdagingen uit zijn carrière buiten de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen maakt zijn debuut in de legendarische 24 uur van de Nürburgring. Hoewel het zijn eerste deelname is aan deze uitputtingsslag in de zogenaamde groene hel, is de Limburger duidelijk over zijn doel. Hij is niet gekomen om alleen maar mee te rijden. Nee, hij wil winnen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen komt in actie voor zijn eigen team, Verstappen Racing, in een GT3-auto van Mercedes. En hij deelt het stuur met ervaren teamgenoten, zoals bijvoorbeeld de Oostenrijker Lucas Auer. Voor de Nederlander is dit een droom die uitkomt, aangezien hij al jaren een groot liefhebber is van dit uitdagende circuit in de Eifel. Hij vertelt dat hij de baan door en door kent van het simracen, maar dat het echte werk in de nacht en tussen de ruim 150 andere auto's een hele nieuwe ervaring zal zijn. De belangstelling voor zijn deelname is ongekend. Voor het eerst in de geschiedenis van de race zijn alle weekendtickets volledig uitverkocht. En voor Verstappen zelf is het vooral een kans om te laten zien wat hij in een ander type auto kan presteren. Hij kijkt met name uit naar de stints in het holst van de nacht, wanneer de concentratie op het hoogst moet zijn en de baan op zijn snelst is. De race start zaterdagmiddag en is een dag later de ultieme graadmeter voor de ambities van Verstappen in de endurance sport.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: Middernacht.
2: Goedendag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Veiligheidsmaatregelen of niet, er waren toch weer ongeregeldheden in Loosdrecht, waar opnieuw is gedemonstreerd tegen de noodopvang voor asielzoekers. Protest begon rustig, maar de sfeer sloeg om en demonstranten gooiden met zwaar vuurwerk. De politie greep in met een waterkanon en heeft 5 mensen opgepakt. De Nijmeegse ziekenhuismedewerkers die misschien zijn blootgesteld aan het hantavirus hebben andere mensen niet ziek gemaakt. Dat blijkt volgens het Radboud Ziekenhuis uit bloedonderzoek. Bij het behandelen van een hantavirus-patiënt hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Ze moeten 6 weken in thuisquarantaine. In Oostenrijk is een ongeluk gebeurd met een Nederlandse paraglider. Die botste bij het landen in de deelstaat Carinthië op een hoogspanningskabel en viel meters naar beneden. Hij kwam zelf overeind, maar kreeg daarna pijn aan zijn nek en rug. De paraglider is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. En Harry van Buiten haalt veel eindexamenkandidaten uit hun concentratie. En dan vooral de loeiende alarmen van fatbikes die op het schoolplein staan. Als het gaat om geluidsoverlast krijgt de examenklachtenlijn van het LAX de meeste meldingen over fatbikes. Andere klachten gaan bijvoorbeeld over boren en gehoef. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
10: Yes, en laten we de gemeentelijke belasting ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
9: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
10: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
11: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
14: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
15: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
16: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
17: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. De Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Nieuw, als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu, voor maar 2 euro, bij Burger King.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Denemarken heeft serieuze ambities om een eigen plek op de Formule 1-kalender te veroveren. Een groep investeerders heeft een miljoenenplan gepresenteerd voor de bouw van een hypermodern circuit. Dat moet voldoen aan de strengste internationale eisen. Het project heeft de naam Circuit of Denmark gekregen. Het ontwerp is van een voormalig coureur, Alexander Wurts. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het zijn groots opgezette plannen. De nieuwe baan moet ruim 6 kilometer lang worden, krijgt 18 bochten. Daarmee is het direct een van de langste circuits van Europa. De locatie is ook bekend. Dat is het huidige Petborg Park. Dat is vlakbij de Duitse grens. Naast de baan zelf wordt er ingezet op faciliteiten die plek bieden aan 100.000 toeschouwers. Wat de regio dan weer een flinke economische impuls moet geven. Het is een indrukwekkend ontwerp. Het is geen gelopen koers dat Denemarken zijn eigen Grand Prix krijgt. Formule 1 kalender is op dit moment overvol. En de sportdirectie heeft aangegeven dat nieuwe races alleen mogelijk zijn als andere locaties van het schema verdwijnen. De Deense initiatiefnemers hopen echter dat hun focus op duurzaamheid en de enorme populariteit van de sport in Scandinavië de doorslag zullen geven. Voorlopig ligt de bal nog bij de lokale overheid om de nodige vergunningen voor dit megaproject rond te krijgen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht zijn 4 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Na de rellen bij eerdere protesten zijn er rond de opvang veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch werd het weer onrustig. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de politie gebruikte het waterkanon. Door het noodweer vanmiddag in het Brabantse Eersel zijn zo'n 100 bomen omgevallen. In een stukje bos zijn ze geknapt als lucifers. Ook is er schade aan auto's en zijn dakpannen van huizen gewaaid. Lijkt volgens de gemeente op een windhoos, maar een deskundige zegt tegen Omroep Brabant dat het een kleine tornado was. Een blunder in België met babymelk van Danone die uit voorzorg was teruggeroepen omdat er een giftige stof in zou zitten. De partij is door een fout toch weer geleverd aan apotheken en webwinkels. Op de potje staat een nummer waardoor ouders kunnen controleren of zij het in huis hebben en niet aan hun kind moeten geven. En een uitzinnige menigte heeft het nationale voetbalelftal van Iran uitgezwaaid voor het WK volgende maand. In de hoofdstad Teheran kwamen de spelers het podium op en werden ze massaal toegejuicht. Iran speelt de groepswedstrijden in Amerika. Vanwege de oorlog vroegen ze om die te verplaatsen naar Mexico, maar dat mocht niet. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Lando Norris heeft een boekje opengedaan over waarom rijders zich steeds minder uitspreken over de regels in hun sport. Volgens de Britse coureur van McLaren is de Formule 1 inmiddels zo'n grote zakelijke machine geworden dat individuele meningen van rijders nog nauwelijks invloed hebben op de besluitvorming. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De discussie over de macht van de coureurs laaide recent op nadat de FIA strengere regels invoerde. Bijvoorbeeld over het taalgebruik van rijders tijdens persconferenties. Volgens Norris hebben de coureurs te weinig inspraak om echt iets aan de regels te veranderen. Hij stelt dat de sport wordt geleid als een miljardenbedrijf, waarbij commerciële belangen zwaarder wegen dan de input van de coureurs. Hoewel de rijders verenigd zijn in een eigen vakbond, merkt Norris dat het lastig is om als één blok een vuist te maken. Hij geeft aan dat veel van zijn collega's ervoor kiezen om hun energie te besparen voor het racen zelf, in plaats van de strijd aan te gaan met de beleidsbepalers. Volgens de Brit is het simpelweg een kwestie van zakelijkheid. Sport is te groot geworden om door een paar kritische opmerkingen van koers te veranderen. Toch benadrukt hij dat de coureurs achter de schermen wel degelijk proberen om hun sport veiliger en eerlijker te maken, al is dat voor het grote publiek vaak onzichtbaar.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Michael van Gerwen is weer helemaal terug op het hoogste podium. De darter uit Vlijmen schreef in het Engelse Wigan het Players' Championship 21 op zijn naam. En dat deed hij met overmacht. Vooral in de kwartfinale liet hij even zien waarom hij nog altijd tot de wereldtop behoort. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In die bewuste wedstrijd tegen de Schot Stephen Bunting gooide van Gerwen een gemiddelde van ruim 117 punten per beurt. En dat is een zeldzame prestatie die hem zelfs bijna een wereldrecord opleverde. Hij bleef hiermee slechts één punt verwijderd van het officiële record in een livewedstrijd. Dat staat nog altijd op naam van Peter Wright. Van Gerwen zelf geeft aan dat dit succes een resultaat is van keihard werken. Hij voelde al langer dat de vorm terugkwam, maar de echte bevestiging in de vorm van een titel ontbrak de laatste tijd. In de finale was hij te sterk voor de Engelsman Dave Chisnall. Hoewel de wedstrijd spannend bleef, tot het laatste moment trok de Nederlander met 6-4 aan het langste eind. Met deze overwinning pakt van Gerwen zijn eerste titel op een vloertoernooi in ruim anderhalf jaar tijd. Het is voor hem een belangrijk signaal richting de rest van het circuit. De winst in Wigan levert hem naast het trofee ook een flinke som aan prijzengeld op, waardoor hij zijn positie op de wereldranglijst verstevigt.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De ziekenhuismedewerkers in Nijmegen die blootgesteld kunnen zijn aan het hantavirus, hebben anderen niet besmet voordat ze in quarantaine gingen. Dat zegt het Radboud na bloedonderzoek. Bij het behandelen van de patiënt met het virus hielden ze zich niet aan de strengste veiligheidsvoorschriften.

0: en daarom zitten ze uit voorzorg thuis in isolatie. In Loosdrecht heeft de politie een waterkanon gebruikt tegen anti-AZC-demonstranten. Protest tegen de asielopvang begon rustig, maar daarna sloeg de sfeer om en werd er met vuurwerk gegooid. 4 mensen zijn opgepakt. Na de rellen van eerder waren in Loosdrecht veiligheidsmaatregelen genomen, toch ging het dus opnieuw mis. Voor de kust van Marokko is het lichaam gevonden van een vermiste Amerikaanse soldaten. Ze verdween 1,5 week geleden bij een klif, samen met een andere Amerikaanse militair. Hij werd eerder al dood teruggevonden. De militairen waren in het zuiden van Marokko bij een internationale oefening waar 40 landen aan meedoen. En voetbalclub Inter uit Milaan heeft het dubbel te pakken, zoals dat heet. Ze wonnen afgelopen avond de Italiaanse beker door in de finale Lazio Roma te verslaan met 2-0. Oranje international Denzel Dumfries was weer belangrijk. Hij bereidde 1 van de doelpunten voor. Eerder deze maand werd Inter al landskampioen. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.